0: Willy.
1: Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

ver als ik vrienden bezoek.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen.
3: Het is 1 september vandaag en dat betekent dat 1,2 miljoen kinderen en jongeren vandaag opnieuw naar school gaan. Het wordt een schooljaar met een heleboel nieuwigheden. Denk aan de nieuwe minimumdoelen van onderwijsminister Zuhal Demir, maar ook het schrappen van de pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen en extra uren Nederlands in het middelbaar voor wie de minimumdoelen in de lagere school niet gehaald heeft. Naar de VS dan, op Times Square met al die lichtgevende reclameborden. In New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die twee mensen had aangevallen met een mes. Dat bevestigde burgemeester Mamdani tijdens een persconferentie. De slachtoffers zijn een man van 68 en een vrouw van 32. Die laatste is overleden aan haar verwondingen. De dader is een vrouw van 49. Ze stond bij de hulpdiensten gekend door geestelijke gezondheidsproblemen. Een grote overwinning voor Amerikaans president Trump. Hij mag doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Een groep mensen die het erfgoed wilden beschermen hadden bezwaar ingediend, maar het Hoge Rechtshof heeft dat nu verworpen. Trump zegt al langer dat de balzaal noodzakelijk is voor de nationale veiligheid om het Witte Huis te beschermen tegen een aanval. En Alexander Bloks gaat door naar de tweede ronde op de US Open Tennis. Hij won in 3 sets van een Chileense kwalificatiespeler. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde komt hij ofwel uit tegen een Argentijn, de nummer 83 van de wereld, of een Chinees, de nummer 228. Bloks zelf staat 34ste op de wereldranglijst. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22. Music.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Wel?
0: Nee, geen maar.
1: Alsof.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
7: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Really? Music matters.

0: wij, Vlaamse landbouwers van Verbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbel.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
8: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Komaan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
13: Jacques.
12: Jacques?
13: Chocoladezaakje, slimmetje.
12: Ah.
13: Matinetjes.
12: Oh, wauw, van Jacques.
9: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pris Sungold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. Het is 1 september vandaag en dat betekent dat 1,2 miljoen kinderen en jongeren vandaag weer naar school gaan. Het wordt een schooljaar met weer een heleboel nieuwigheden. Denk aan de nieuwe minimumdoelen van onderwijsminister Zuhal Demir, maar ook het schrappen van de pedagogische studiedagen in het middelbaar, facultatieve verlofdagen en extra uren Nederlands in het middelbaar voor wie de minimumdoelen in de lagere school niet gehaald heeft. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Het is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar dat geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Stef Willems.
7: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
6: Voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur rijden. Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had aangevallen met een mes. Dat bevestigde burgemeester Mamdani tijdens een persconferentie. De slachtoffers zijn een man van 68 en een vrouw van 32. Die laatste is overleden aan haar verwondingen. Je hoort Mamdani.
8: NYPD officers in the area responded immediately, deploying a taser and discharging their firearms. Both of the victims, as well as the alleged perpetrator, were taken to Bellevue Hospital. I'm deeply saddened to report that one of the victims has passed away.
6: De dader is een vrouw van 49. Ze stond bij de hulpdiensten gekend door geestelijke gezondheidsproblemen. Na bijna 30 jaar is er iemand veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Dat heeft een assize jury in Las Vegas beslist. Het gaat om een voormalig lid van een straatbende. De man zou de moord georganiseerd hebben en de wapens geleverd hebben. Hij is intussen 63 en riskeert levenslang. De uitspraak over de straf volgt op 13 oktober. In Oekraïne zijn vannacht 4 doden gevallen bij een grote Russische luchtaanval. 14 anderen raakten gewond, onder hen ook een kind, dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Die hadden eerder al gewaarschuwd voor nieuwe Russische aanvallen. En Alexander Bloks gaat door naar de tweede ronde op de US Open Tennis. Hij won in 3 sets van een Chileense kwalificatiespeler. In de volgende ronde komt hij ofwel uit tegen een Argentijnse of Chinese speler. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
4: Music matters.
9: Hallo daar en welkom, goedemorgen.
10: Thomas en Sien.
1: Kleine inkijk achter de schermen. Normaal tokkel jij het begin van het uur helemaal vol. Maar ja, nu was er zo'n onthutsend nieuws,
9: ja,
1: dat je gestopt bent na 1 nieuws.
9: Ik heb het gewoon daarbij gehouden. Ja. Het was onthutsend genoeg.
1: Ja.
9: Ah. Ah. Schoolbel. Zo lang. Oké. Nee. Prettige eerste schooldag, liefjes. En veel sterkte aan de mama's en de papa's. Wat een keuze genoeg, maar het is Rock'n'Roll High School geworden. Yeah.

0: zijn vertrokken, vrienden. Met Ramones en Rock'n'Roll High School. Want, oh jawel, het is dinsdag 1 september. Ja, ik moet vooral eigenlijk aan Minnie denken. Het is een hoogdag voor mijn jongste dochter. Ja. Minnie is 9, die was eigenlijk half juli al helemaal klaar met de zomervakantie. Ik keek toen al uit naar de eerste schooldag. Wat als ouder toch altijd een beetje pijnlijk aankomt. Dat is niet gezellig misschien.
1: Exact die, hetzelfde met mijn dochter, die 8 is. Ja.
0: Die gaat gewoon supergraag naar school.
1: Ja, ja, ja.
0: Voilà. Ja. Dus sterkte aan alle kindjes. En hoera voor alle kindjes die super blij zijn dat de school terug begint. Alle drie. Die kindjes. Ik weet niet of er nog zijn, maar goed.
1: Ik schrik er wel van dat blijkbaar 1 op de 5 ouders vrij afneemt voor die eerste schooldag.
0: Ja.
1: Is dat dan omdat je een vrije dag wilt zonder kinderen bij je thuis? Want dat zou dan... Het is toch net een dag van... Ah, nu moet ik geen vrij af meer nemen, want mijn kinderen kunnen terug naar school.
0: Ja, maar ik denk dat het is omdat het altijd een beetje gedoe is. En hier en daar, afhankelijk van hoe je kind is en de leeftijd. Snottenbellen vegen en een moeilijk afscheid en dat soort dingen. Ik weet het niet, maar tegelijkertijd kan het ook zijn dat je daar al de hele vakantie zo hard naar uitgekeken hebt. Dat je denkt van, nu is het aan mij.
1: Ja. Dat kan misschien ook. Ga ik de hele dag slapen.
0: Uiltje knap, iets uitvoeren.
1: Dus om 10 uur even dutje doen en om 3 uur terug wakker worden. Oh, ik moet over 20 minuten naar de schoolpoort.
0: Een heel coole dag voor ouders kunnen zijn. Hè. 1 september, me-dag.
1: Ja.
0: Dan
1: in Amerika heb je dat echt al. Hè?
0: Echt?
1: Van die first day of school parties. Ja, ja, ja. Dat is echt een miljoenenbusiness.
0: Echt super blij dat ze terug zijn.
1: Mensen organiseren dat echt. Jawel, jawel, jawel. Okay. Ja, ja, ja.
0: De VS toch.
1: Ja.
0: Maar kijk, inderdaad, het was het belangrijkste nieuws tot dusver. Behalve nog één ding wat echt onthutsend is. Maar dat is misschien gewoon een beetje te vroeg om dat in de nek van de Willys te draaien.
1: Op een nuchtere maag iets lastiger.
0: Het is confronterend, maar we gaan het niet uit de weg. Zo zijn we niet. Willy. De vrolijke deun van Matt Berninger.
1: Zo vrolijk hebben we hem zelden gehoord, hoor. Het is zijn nieuwe single.
0: Martini me fatso. Over dikke mensen.

0: heeft een hart voor elkaar, zie ik er in de Willy-app. Back and Loser, lijflied van de E-Steppers, volgens Thomas. Kunnen we alsjeblieft mild zijn voor elkaar?
1: Ik was zo'n early adopter wat de E-Step betreft.
0: Ah, was jij dat?
1: Ik had dat voor de hype. Ik had echt gekocht toen dat ook nog super duur was.
0: Ah ja, en nu kapot? Ja.
1: Uiteindelijk heb ik beseft dat is super gevaarlijk met die kleine wieltjes. En dan, dat is echt super gevaarlijk. En nu heb ik altijd zo'n soort van medelijden met andere E-Steppers. Van, oh, ik was vroeger ook zo. Maar ik heb ondertussen bijgeleerd.
0: Ik ben verder gegaan in het leven. Zeer goed.
1: Zo, ja. Alsof ik vroeger in een secte zat en nu besef van, dat was niet goed.
0: Net op tijd kunnen losworstelen uit de klauwen van de E-Step.
1: De anderen weten het nog niet.
0: Zeer mooi, zeer mooi. Vrienden van Willy 1 september, ik wens iedereen heel veel sterkte met het wegwegen van de snottenbellen en het aanpoken van de pubers om toch uit de nest te rollen op tijd. Verder, ja, toch onthutsend nieuws. Ik weet niet of het al tijd daarvoor is.
1: Ja, anders gaat het op je lever blijven liggen.
0: Lever, mooi. Ja. Gaat het onthutsend nieuws over drank, wou Bjorn weten. Had zomaar even gekund, maar het is niet zo.
1: Iets dat zeer goed bij drank past, namelijk charcuterie.
0: Ja, voilà. Charcuterie is het. Want, zoals gezegd, onthutsend nieuws in de rubriek Goed Leven op Dinsdag in het halen.
1: Alleen op dinsdag,
0: dus al de rest van de week gewoon echt niet. Hè. Maar dinsdag, dan gaan we goed leven. Met heel veel dank aan diëtiste Sanne Moeha. Want Sanne Moeha beveelt slechts 30 gram charcuterie per... En nu komt die, hilarisch. 30 gram charcuterie Moeha per week! Week! Zeer daar week aan 30 gram. Nou, moeha. Dat is wat ik terloops, terwijl ik met een boterham smeer, even hoi, poink, het mondje binnenwip om niet te donder te gaan aan het energieverlies door het broodje te smeren.
1: Ik weet het, want...
0: Dat kan toch niet?
1: Je hebt dat vanmorgen voor de uitzending ook al verteld en dan een half uur moeten verwerken dat je dus maar 30 gram per week
0: 30 gram eten. Per week? Moeten dat dan eyeballen of zo? Echt zo'n salami eyeballen. 30 gram.
1: Een kleine stukje snijden, zeker?
0: Oh. Ja. Maar, ik vrees dat mevrouw Moeha gelijk heeft, maar ik hoor het niet graag. Kan je
1: maar 30 gram is eigenlijk niks, hè. Dan kan je beter zeggen
0: stop.
1: Niks.
0: Stop, eet dan hummus of iets anders.
1: Dat is zo, als je als acteur wordt gevraagd en je krijgt 50 euro vrijwilligersvergoeding, dan heb je ook liever van, geef maar gewoon niks, want dit is beledigend.
0: Laat mij gerust.
1: Snap je?
0: Ja, ja. Oh, gekke vergelijking met die acteur, maar geen probleem. 30 gram, vrienden. 30 gram. Denk erover na. Alsjeblieft. Goedemorgen. Admiral Freebie. Ever present.

0: Ja.
1: Mai. 30 gram charcuterie. Maximum.
2: Laat het los.
0: De hele week 30 gram. Oh, ik ben die Willy Paté. De Red Hot Willy Paté denken echt. Dat is gewoon één keer naar kijken en je mocht niet meer.
2: Dat was 200 gram volgens mij, zo'n potje.
0: Maar ja, ja. Ik weet niet. Ja, bo. Oh, ja, wauw. Maar kijk, er zijn dus andere Willys die het ook onthutsend vinden. Christophe, die houdt een heel ander pleidooi. Ah, ik heb het ook gezien. Klinkklare onzin. Ik eet vlees tot ik vet uitzweet. Dat is de indicatie dat het genoeg is. Smakelijk.
2: Dat is ook een manier.
0: Goedemorgen, Christophe. Ja, hartelijk welkom.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
6: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
7: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
6: En heb je de stekker ingestoken?
7: Nu werkt het. Merci.
6: Graag gedaan.
5: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
8: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter. Want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Lotto is op zoek naar een neus.
11: Oh? Een neus begot.
10: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
12: Of thee in India.
10: En die graag rondneust in dure boetiekjes.
12: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
13: C'est
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
14: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
15: Thomas en Sien.

0: wat een beetje moeilijk bij Neil Young, hè. Zo niet eens een solo uit de plaat gaan, maar ofwel is hij aan het zingen ofwel aan het soleren, ja. Rocking in the Free World van Neil Young dus.
1: Ik vind zo die outro van Neil Young nu wel het perfecte moment om te zeggen dat we dus straks over een dik uur opnieuw tickets voor Disneyland Parijs weggeven.
0: Maar omdat eerst het leven niet altijd rockt.
1: Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. En we gaan dat proberen te laten rocken voor één iemand toch vandaag.
0: Ja. Dat is voor straks. Maar eerst misschien wel mijn favoriete rubriek.
2: Pollekepap.
0: Nieuwe rubriek, genaamd Pollekepap. Sien heeft al vooral, ja, Sien maakt altijd de keuze waar we tussen moeten kiezen. Voilà. Dus dat is altijd voor mij ook leuk en spannend. Wat is Pollekepap van vandaag, Sien?
1: Vandaag moet je kiezen tussen Elliot Smith en Jeff Buckley.
0: Ja.
1: En de vraag is, met wie wil je het liefst een avondje in een hot tub zitten?
0: Oh.
1: Dus kies je Elliot Smith om naast te weken in het warme water of kies je Jeff Buckley?
0: Goh, ik vind het een moeilijke, omdat ja, Elliot Smith geniet een beetje mijn muzikale voorkeur.
1: Ja, snap ik zeker. Ja.
0: Toch wel. Nu, Jeff Buckley ook wel. Maar Elliot Smith is veel te vroeg gestorven en het is niet uit vrolijkheid dat hij gestorven is, laten we het zo
1: maar
0: zeggen.
1: Maar Jeff ook niet, hè?
0: Maar bij Jeff weten we het niet zo goed natuurlijk. Maar Elliot Smith was een heel donkere, naargeestige man die prachtige liedjes zong. Dus ik denk dat wat minder sfeervol was. Anderzijds moeten we ook niet onnozel doen. Jeff Buckley is wel verzopen en die dan in een hot tub zetten is misschien ook geen goed plan, maar goed.
1: En misschien deed warm water Elliot Smith wel mega veel deugd.
0: Bedoel je dat hij onhygiënisch is? je ziet Elliot Smith met het washandje voor van onderen rond hem drijven in een hot tub. Ik denk dat dat een vuile pitoe was.
1: Ik zou Jeff Buckley kiezen omdat ik gewoon denk dat hij het iets nauwer nam met persoonlijke hygiëne. Maar ik heb niks om dat op te stoelen. Ik heb geen enkel bewijs daarvan. Dat is gewoon pure aanname van mij.
0: Oké, voilà. Dus gooien we het gewoon recht in jullie spoel, vrienden. Wie wordt het? Met wie wil je het liefst is een avondje in een hot tub zitten? Met Elliot Smith of Jeff Buckley? Je vindt de poll via de Weedy app.

0: heeft Elliott Smith toch het loodje een beetje moeten leggen omwille van, ja, laten we eerlijk zijn, niet de vrolijkste Frans. Dat is de vraag in ons
1: Bollekepap
0: van vandaag. Dat gaat tussen Elliott Smith, een liedje van Elliott. Ja, de vraag is eigenlijk: met wie wil je liefst een avondje in een hot tub zitten? Heel specifiek. Is dat met de grote Elliott Smith? Of is dat met Jeff Buckley, niet bepaald een topzwemmer? Elliott Smith wordt een beetje van vermoed dat de gespreksonderwerpen misschien wat aan de minder lichtvoetige kant zouden zijn, omdat hij niet de vrolijkste Frans in de muziekgeschiedenis is geweest. Maar wie heeft gewonnen vandaag?
2: Er hebben overigens heel veel Willys gewoon een bericht gestuurd via de app. Ik hoop dat die dan ook echt hebben gestemd. Want dan telt het echt als je in de poll even aanduidt wie je kiest. Het was heel lang Elliott Smith, maar dan op het einde zijn er superveel stemmen voor Jeff Buckley bijgekomen. Dus ja, je hoort het. Jeff Buckley heeft uiteindelijk gewonnen met 56% van de stemmen.
0: Wauw. Sorry, ik ben even afgeleid, want ik stel net vast dat Saskia mij vriendelijk uitnodigt, want die wil liever met mij en een goed tapasbordje en veel paté in een hot tub zitten. Dus dat... Nou, dat wou ik even gewoon vermelden.
2: Dat was Saskia. Helaas geen optie.
0: Dat is niet de vraag. Ja. Goed. Ja. Jeff Buckley.
2: Jeff Buckley dus.
0: Zwemmen.

0: prettiger gezelschap en misschien ook iets hygiënischer. Dat zijn toch de doorslaggevende argumenten geweest, denk ik, om met Jeff Buckley in een bad gaan zitten te hebben gekozen. Dus goede keuze.
1: En dan kunnen we hem met terugwerkende kracht ook redden uit het water.
0: Voilà.
1: Mooi.
0: Maar eerst.
1: Stuur Thermos in de app als je wil meespelen. Zo meteen spelen we Thermospel. Laat maar weten.
2: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
3: Really? Music that matters.
4: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbel.
5: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
6: Wat zit er tussen, mama?
5: Jacques.
6: Jacques?
5: Chocoladezaakje, slimmetje.
6: Ah.
5: Matinetjes.
6: Oh, wauw, van Jacques.
7: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
8: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
9: Wauw, ja!
10: Maar ja...
8: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
10: Ja!
11: Maar ja...
8: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
10: Ja! Maar ja...
8: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
13: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
14: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
12: Amai.
14: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
12: Oh Lidl, op u kan ik rekenen.
14: Lidl, dat kan tellen.
15: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Thomas en Sien.
0: Droom hier al je ganse bestaan van om de trotse bezitter van de felbegeerde Willy Thermos te worden? Dan is dit de uitgelezen kans om je het even te selecteren voor het grote thermospel zometeen. We gaan naar de Willy-app en we sturen Thermos via een berichtje naar ons. Zometeen de thermospel. Eerst New Order, True Faith.

0: To Fate van New Order. Hoog tijd om een thermos weg te geven. Hopelijk toch aan Peter of aan Jens. Goedemorgen, Jens.
1: Goedemorgen.
2: Dag, Jens.
0: Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen.
0: Hebben jullie vanmorgen kinderen moeten afzetten aan de schoolpoort of moeten jullie dat nog doen?
1: Nee, bij mij zijn de kinderen.
0: Oh, sorry, dat was echt heel dom van mij om aan twee mensen tegelijk een vraag te stellen. Ik regel één op de radio om dat niet te doen. Neem maar over, Thomas.
2: Ah ja, er kwam ook niet nog een vraag dan.
0: Nee.
2: Jullie zijn allebei van de kroost afzetten verlost. Jullie moeten dat niet meer doen, begrijp ik dan?
1: Ja, klopt. Ja.
2: Uitstekend. Want zoals we allemaal weten, Jens en Peter, kinderen hinderen.
0: Nee, die
2: dus
0: van mij niet.
2: Dus die baard is een mopje. Een klein mopje van trek is aan mijn vinger en doet niets ter zake, want we spelen hier om een zeer felbegeerde thermos vandaag natuurlijk. Het is de kunst om ter snelste te raden welke band of artiest niet bepaald wakker is. Als je denkt te weten, roep je een naam. De opgave wordt gestopt. Klopt het? Dan win je de thermos. Is het verkeerd? Dan gaat hij naar de tegenpartij. De verliezer wint wel nog een klak. Goed. Jens en Peter. Zijn jullie klaar voor de opgave van vandaag?
1: Ja.
2: Dit is het.
0: Oh, Jens!
2: Ik had Peter gehoord.
0: Oh, wacht, was het Jens of Peter?
2: Ja. Dat is Peter, denk ik.
1: Ik moest toch mijn eigen naam zeggen?
2: Ja, best wel. Ja.
0: Sorry,
2: Peter en niet zozeer Jens. Zwaar, hè, Jens? In alle eerlijkheid, laten we sportief zijn.
1: Nee, ik heb niks gezegd.
2: Voilà.
0: Sorry, ik had echt Jens gehoord. Enfin, Peter.
2: Ja. Welke artiest meen je gehoord te hebben?
1: Joost te horen.
2: Joost?
1: The Cure.
0: The Cure.
2: The Cure. Is het The Cure? Laten we...

0: Predict a Riot van Kaizo Chiefs.
1: Ik heb toch een beetje het idee dat ik het spelletje een beetje naar de vaantjes heb geholpen daarnet.
2: Maar wanneer?
1: Dus sorry, misschien waren de luisteraars wat in de war.
2: Zo blij dat jij het een keer zei.
1: Ja. Ik heb plaatsvervangende toch stress voor mijn dochter die dan zo meteen naar school moet. Ik heb echt een soort spanning voor haar.
2: Misschien moet je eens gewoon vrolijk wuiven naar Yoko. Ja. Ik zal meewuiven, tenzij ze dat eng vindt natuurlijk.

0: Het is waar wat Bart stuurt. Alweer een prachtig nummer van Mr. E, I'm on standby. Ondertussen toch ook best ontroerend hoe Willy's ook begaan zijn met Joko, dochter van Sien, die vandaag naar school moet, zoals Chris, die heeft net gestuurd. Het druppelt lichtjes aan het station van Leuven. Jullie moeten toch vanuit Kesselo vertrekken, hè?
1: Ja, zeker. Dus
0: het gaat misschien een beetje druppelen op Joko.
1: Me inhouden om te zeggen van, vergeet die regenjas niet. Vergeet de turnzak niet.
0: Vergeet je papa niet. Is dat chaos bij Pieter Jan of is dat iets te relaxed?
1: Nee, die is super rustig. Okay. Nee. Het is veel meer chaos als ik erbij ben.
0: Ik kan me voorstellen.
1: Het is beter voor iedereen dat ik er niet ben.
0: Allee. Ja. Groetjes aan Pieter Jan dan ook. Kelly, watch the stars. De laatste voor het nieuws van 8. Goedemorgen. Okay.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Het nieuwe schooljaar begint. Voor bijna 1,4 miljoen leerlingen en leerkrachten gaat zo dadelijk de schoolbel. Voor een jaar vol nieuwigheden. Met bijvoorbeeld de nieuwe minimumdoelen in de kleuter- en lagere school. Maar 1 september is sowieso een spannende dag. Zelfs voor leerkrachten die al jaren in het vak staan, zegt juf Ilse uit de eerste kleuterklas.
3: Ik doe het nu al zo lang en toch begint weer van oei, gaat het lukken? Ga ik ze meekrijgen? Ga ik ze kunnen troosten? Ga ik armen genoeg hebben? Dat eerste moment is toch weer altijd spannend. Toch wel. Ja, ik weet goed, als ik vanmiddag tussen de collega's zit, dan ga ik weer zeggen, het is precies dat er geen 2 maanden tussen geweest zijn. Dus ja.
2: In het middelbaar zijn er geen pedagogische studiedagen meer en krijg je extra lessen Nederlands als je de minimumdoelen in het lagere niet haalde. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag verlof op de eerste schooldag. Dat is 7 keer meer dan op een gewone dinsdag. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Attentia. Opvallend, vooral mama's en arbeiders nemen verlof. Barbara Verhoefstraten.
4: Bedienden die kunnen makkelijker thuiswerken, waardoor ze natuurlijk tijd winnen die ze niet moeten aan het pendelen besteden. Ze kunnen vaker een uur ook wat flexibeler organiseren. Dus arbeiders hebben natuurlijk veel minder die flexibiliteit. Ze zijn meer gebonden aan een vaste werkplek, aan een vast uur. En als zij dus bij de kinderen aan de schoolpoort willen zijn, dan moeten zij daar wel eerder een dag verlof voor nemen.
2: Je werkgever kan een verlofdag wel weigeren, bijvoorbeeld omdat er te weinig volk is op de werkvloer of omdat er een belangrijke deadline wacht. Er rijden geen treinen tussen Leuven en Oud-Heverlee in Vlaams-Brabant. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Een vrachtwagen is er tegen de bovenleiding gereden. Het treinverkeer is onderbroken in beide richtingen. Er worden wel vervangbussen ingezet. Hetzelfde tussen Turnhout en Tiele in de Kempen. Ook daar rijden vervangbussen. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Dat is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar dat geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Je hoort Stef Willems.
5: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
2: Voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur halen. Na bijna 30 jaar is er iemand veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Dat heeft een assize jury in Las Vegas beslist. Het gaat om een voormalig lid van een straatbende. De man zou de moord georganiseerd hebben en de wapens geleverd hebben. Hij is intussen 63 en riskeert levenslang. Alle andere verdachten in de zaak zijn intussen gestorven. De uitspraak over de straf volgt op 13 oktober. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
6: Hallo. Goedemorgen vrienden, hartelijk welkom bij Willy.
7: Thomas en Sien.
6: Sien is toch beginnen gillen naar juf Ilse tijdens het nieuws.
7: Ja.
6: Wat is dat nu weer?
7: Ik ken juf Ilse, dat is grappig dat zij dan in het radionieuws stond.
6: Allee, fantastisch.
7: Maar enfin, zo meteen geven we Disney.

0: Disneyland Parijs, hè, voor de duidelijkheid.
1: Ja, de one and only Disneyland Parijs tickets. Omdat het leven niet altijd rockt natuurlijk. Zeker in september. En dat een prettig verzetje is op onze kosten. Met veel plezier. Graag gedaan. Hartelijk welkom. Goedemorgen.

0: van Foo Fighters. Bijna 8:08, 1 september, vrienden van jullie. Goedemorgen. Ik denk, oei. Ik heb verkeerd. Nee, ik kan gewoon een jingeltje, enfin, een instrumentaaltje pakken. Zien. Kan jij intussen in stilte bezighouden?
1: Het is in stilte, maar dat is wel vervelend op de radio.
0: En dat is waar, dat is beter in stilte. Really? Music
1: matters.
0: Ik kan gewoon rustig een instrumentaaltje nemen. Het komt allemaal goed hoor. Doe gewoon rustig.
1: Dan moet je wel Prefab Sprout ook nog terugzetten.
0: Ga ik ze bied doen, ja. Als ik tijd vind.
1: Ah ja.
0: Ja, vanaf. Ah, goedemorgen. We zijn vertrokken. Maar ja.
1: Ja. 1 september. Ja. Je hebt het gehoord. Je moet vanaf nu een helm dragen als je op een e-step rijdt die sneller dan 20 km per uur gaat.
0: Vind ik een goede zaak.
1: Vind ik een zeer goede zaak. Alleen vind ik het heel raar dat ze daar dan ook niet ineens de elektrische fietsen bij hebben genomen. Voor een speedpedelec moet je natuurlijk sowieso al een helm dragen, want die kunnen tot 45 per uur, denk ik. Maar op een elektrische fiets is dat toch... Ik ben er nu ook mee begonnen sinds vorig jaar.
0: Met een...
1: Met een helm dragen.
0: Helm dragen, ja.
1: Ik heb wel het gevoel dat de meeste mensen het aan het doen zijn. Maar ik denk dat het toch wel veel zou uitmaken moest het verplicht worden.
0: Zeker wel. Ik denk ook dat... Terwijl we dan toch bezig zijn, het ook eens mag benoemd worden dat op zo'n elektrische step het niet zo wenselijk is om met twee daarop te rijden. Ik zie dat ook heel vaak als ik er dan zie rijden, zie ik ook van als ze vallen, zie ik dat in slow motion. Ja. Wat er dan exact gaat gebeuren, dat ziet er niet fraai uit.
1: Nee, dat is niet,
0: dat is niet goed.
1: Je kan vanaf vandaag, op 1 september, dan verandert er dus van alles. Kan je ook niet meer gratis naar de pensioenlijn bellen.
0: Oei.
1: Kon nog tot gisteren.
0: Maar alles kost geld tegenwoordig zien. Kan toch niet?
1: Het is nu zo'n 02-nummer geworden. Nu, in de meeste telefoonabonnementen zit dat ook wel inbegrepen natuurlijk. Tenzij je niet zo'n abonnement hebt, dan moet je wel betalen voor de pensioenlijn. Ik denk dat dat inderdaad toch voor veel mensen... Het kostte dus 1 miljoen euro per jaar, hè, die pensioenlijn. Dus ik denk dat heel veel mensen daar nog naar bellen.
0: Maar op zich goed, maar ook een beetje zuur dan als je een probleem hebt met je pensioen, is dat meestal niet omdat je te veel pensioen hebt. En als je dan moet betalen om naar de pensioenlijn te bellen, is dat een beetje zuur.
1: Het zou echt iets voor mij zijn, die pensioenlijn. Ik ga echt heel vaak kijken op MyPension. Zo, één keer per maand ga ik zo eens kijken, zou het veranderd zijn? En meestal is het niet veranderd.
0: Maar nee, tuurlijk, waarom zou het opeens veranderd
1: omdat
0: zijn?
1: Omdat ik schrik heb dat niks gaat zijn.
0: Maar je gaat ervan uit dat niets gaat zijn, want dat is exact wat gaat zijn.
1: Daarom ga ik elke maand kijken.
0: Om te zien of het al niks is.
1: Dat is mijn vaste surf. Ik heb zo'n vaste surf, een vast surfmoment. Ja. Kijken op MyPension.
0: Oh, zo ook alles waar je It's Me voor nodig hebt, vind ik sowieso niet leuk om naar te gaan kijken. Dat meen ik. Echt. En je doet dat voor je lol.
1: Ja? Gewoon eens kijken even. Ja. Music
0: matters. Dat zien wij in ons, dames en heren. Wauw, wauw, wauw.
1: Maar over 30 jaar is het zover, hè?
0: Jij denkt dat. Aan dit tempo, over 50 jaar in het beste geval. Allee. Voordeel is wel dat je gezond bent, dus je gaat het wel halen. Oh. Bij mij, ik kan niet veel pensioenkosten hebben. Enfin, ik wil op niemand leunen, hè. Geen probleem. Prefab Sprout.

0: iets waar ik doorgaans geen gebrek aan heb. Appetite. Zelfs spruiten gaan erin, dus kijk. Niets dan winst.
1: Met of zonder charcuterie?
0: Ach ja, op één been kunnen niet staan, hè, zien. 30 gram in een hele week. Het is altijd niet verwerkt. Maar goed.
2: De Weerlily.
1: Pas op, dat verwerk je heel snel volgens mij.
0: Ja, ik weet
1: 30 gram.
0: Het. Oh, sorry. Ja. Oh, dag Frank. Ja. Sorry, we hadden het over het feit dat blijkbaar mag je maar 30 gram charcuterie in een volledige week eten. Staat vandaag in de krant in HLN. Een diëtiste heeft dat bepaald. Ik vermoed een vegetarische diëtiste. Maar ben niet zeker. 30 gram.
3: Nou, ik denk dat wel. Iedereen weet natuurlijk dat charcuterie niet goed is. Maar om dat nu op 30 gram te gaan te laten bepalen.
0: Maar Frank, een hele week nu ook puur praktisch. Je pakt iets of zo, weet ik veel, salami. He, salami, 100 gram salami, dus je moet dan dat spreiden over 3 weken. Ja, dan is dat een zuurpak salami. He. Dus dat raakt kan ik nog wel. Maar goed.
3: Wacht, we gaan misschien ook binnen een paar maanden beslissen dat de pakjes salami, dat die niet meer 100 gram mogen wegen, dat dat maar 30 mag
0: dat
3: zijn.
0: Kan ook.
1: Inflatie en dan evenveel betalen.
0: Wat je ook kan doen is salami kopen en dan met de pincet al die kleine vetjes eruit halen. Veel werk, maar goed.
1: Frank, 1 september, wat mogen de schoolgaande kinderen vandaag verwachten, wat het weer betreft?
3: Ik had gehoopt dat het overal droog ging zijn. Dat gaven toch alle weermodellen aan gisteren, maar dat is niet helemaal het geval. Het is zo dat er toch een paar buien over het noordwesten van het land schuiven. Eentje bijvoorbeeld nu rond het Antwerpse, dus daar is het op meerdere plaatsen aan het regenen. Maar 90% van ons land is het wel droog, hè? Dus met weliswaar redelijk wat wolken in het westen, meer opklaringen. En de verwachting is eigenlijk dat er toch nog een paar buien kunnen ontstaan vandaag. Minder in aantal, minder intens, sowieso ten opzichte van gisteren natuurlijk. Maar toch een paar buitjes zijn mogelijk. En dan na de middag zou het helemaal droog moeten worden met bij momenten ook wel wat opklaringen. Temperaturen liggen ergens rond een graad of 20 vandaag.
0: Oké,
1: dat is toch een mooie dag al bij al, hè?
0: Vind ik wel.
3: Ja, redelijke dag toch. Ja, vind ik ook wel.
1: En morgen en overmorgen, Frank?
3: Wel, morgen beginnen we sowieso droog, met dan later op de dag eventueel een enkel buitje opnieuw in het westen van het land. Elders blijft het droog, het gaat wel na de middag helemaal betrokken geraken. En dat bij ongeveer ook een graad of 20. Dan zien we dat er toch wat zachtere lucht onze richting uitkomt. Maar langs de andere kant, daarmee verbonden, zit ook nog een storing. En die zou eigenlijk iets noordelijker moeten trekken dan dat nu voorspeld wordt. Als die wat noordelijker trekt, dan zitten we natuurlijk met een mooie donderdag. Ja. Maar dat gaat niet het geval zijn. Dus we gaan redelijk wat bewolking hebben. En ook wat lichte regen. Het is vooral na de middag, als dat wat iets opschuift naar het noorden, dat we misschien dan toch net wat droger weer gaan hebben. En met enkele opklaringen. Maar het kan wel 23 graden worden. Vrijdag overigens ook 23 graden. Mooi, dus dan zitten we ook in die zachte lucht. Met, de timing van de storing is nog niet helemaal duidelijk. Ik heb bijvoorbeeld, wat ik altijd doe, is eerst het Europese weermodel bekijken. En dan heb ik opgeschreven van, kijk, zal eigenlijk heel de dag grijs zijn. Dan bekijk ik ook nog eens de andere. En die gaven toch eerder aan dat na de middag het pas binnenkomt vanaf het noordwesten. Dan zal het in de voormiddag nog wel droog zijn, maar uiteindelijk gaan we de dag dan eindigen met wat lichte regen. En een graad of 23. En het weekend, wel, dat ziet er eigenlijk al wel vrij goed uit. Ik had het gisteren nog gezegd, hè, van dat het nog op alle kanten kon opgaan. Nu gaat het toch de goede richting uit. Yes. Dat geven ze zelfs allemaal, dus dan ga ik daar ook voor. Wel is het zo dat zaterdag nog wel aarzelend start met veel wolken en lichte regen. Het is wel na de middag dat het begint op te klaren vanaf het zuiden. En dan zou zondag een mooie dag worden met zonnige perioden en temperaturen van een graad of 25. Dus als dat vastgehouden wordt, dan denk ik dat we toch zeker geleidelijk gaan evolueren naar een prachtige zondag.
1: Oké, laat ons dat later deze week nog eens uitgebreider bekijken. Dankjewel, Frank.
3: Ja, salut.
0: Tot morgen, Frank. Fijne dag.
2: De Weerlily.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
5: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
4: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
8: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Een receptje met vis?
9: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
11: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Samen aan tafel.
13: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
12: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
15: Thomas en Sien.
16: Over een kleine 10 minuten maken wij 1 Willy gelukkig met 4 tickets voor Disneyland Parijs.

0: Ik ben een beetje getroffen door een bericht dat Jan heeft gestuurd. Thomas, ik snap het wel van die helm op de fiets en zo, maar toch graag ook een beetje rekening houden met mensen die net als ik beschikken over een weelderige haardos. Jan, gesnapt dat je met dat soort betogen een klein beetje bij de verkeerde zijn beland, hè? Sorry maar.
1: Weelderige haardos, ja.
0: Moeilijke zaak.
1: Moeilijke zaak.
0: Er staat ook altijd zoiets als coiffeur.
2: Jan kan gewoon dat bericht nogmaals sturen en Thomas veranderen door Sien.
0: Ja.
2: Ik snap je wel, Jan.
0: Ja, oké. Okay. Goed, vrienden van Willy. Het is september voor velen misschien niet de allerfavorietste maand van het jaar. Want het is zo toch na de zomervakantie alles terug een beetje in gang zwengelen. En het is gewoon net terug begonnen. Het leven ook niet altijd in september. Hè?
2: Maar misschien kunnen we jou wel een beetje opbeuren. We kunnen jou doen uitkijken naar een uitstapje dit najaar, volgend voorjaar een uitstapje dat je zelf mag inplannen met tickets die wij wel weggeven. Want vanaf deze week geven we dagelijks 4 tickets weg voor jou en je gezin of voor je vrienden, maakt niet uit, naar Disneyland Parijs. 2 weken lang, elke dag 4 tickets voor Disneyland Parijs hier in de ochtend op Willy. Hoe? Je moet de Disney-film herkennen. We gaan een fragment laten horen van een rockartiest die een geweldige versie heeft gemaakt van een Disney-song. En de vraag is simpel, uit welke Disney-film komt het liedje dat je zo meteen zal horen? De 26e Willy met het juiste antwoord wint de 4 tickets. De vraag is dus, welke Disney-film zoeken we?

een leuke punky versie geworden. Maar naar welke dates die film ruikt deze song? Stuur maar door via de Willy app. De 26e mag met het gehele gezin op onze kosten naar Disneyland Parijs. Willy. Music matters. Willy.

0: heerlijke Phoebe Bridges song. Last Boys. Ik ben nu al echt zo grote fan van ons Disney-spel. Het levert ook heel veel grappige mensen die ook zo luidop nog aan het denken. Is dat niet... Allee, dingetje. Is dat niet dingetje? Maar ook sturen. Is dat niet dingetje van uit, wat is dat? Het Schele Goeleken of het een of het andere wat Disney-film?
1: Olkebolleke.
0: Olkebolleke trekken ze aan mijn vinger. De Schele Kabouters, is het dat niet? Nee. Maar goed. Ja.
1: Er zijn ook wel heel veel Willys die het wel wisten, maar de 26e met het juiste antwoord, die bellen we zo meteen. De opgave was de volgende. De vraag is dus... Uit welke film komt dit?

0: dat zeker wel. Maar van welke Disney-film kennen we dit?
1: Hallo, met Joris.
2: Dag, Joris.
1: Hallo.
2: Welk nummer heb je gehoord?
1: Goedemorgen.
2: Maar vooral, uit welke film kwam het?
1: Ik heb uit de film Frozen. Can we build a snowman?
2: Dat is helemaal correct. Frozen
0: allemaal
2: is het juiste antwoord.
0: Allemaal juist.
1: Hey.
0: Zeer goed. Gefeliciteerd.
1: Dank u. Heel blij.
2: Heb je de film Frozen ooit gezien, Joris?
1: Ooit gezien? Ik denk meerdere maal. Ik heb twee dochters van 8 en 10 jaar.
2: Oh.
1: Dus, ja.
2: Oh.
0: Herkenbaar.
2: Oh, Joris,
1: ik denk dat ik hem wel al een stuk of 20 keer gezien heb, ja.
0: En eindelijk loont hij echt, hè? Toch, Joris? Dit is natuurlijk wel heel erg mooi, want je kan met je gezin, met z'n vieren, kan je naar Disneyland Parijs. Dus dat is, daar gaan de dochters toch ook enthousiast over zijn.
1: Heel enthousiast, ja. Super. Dank u.
2: Ben je er al geweest, Joris?
1: Eén keer, maar het is al heel lang geleden, dus... De dochtertjes gaan heel blij zijn. Ik heb ze net aan school afgezet.
2: Jongens, toch?
1: Een leuke verrassing.
2: Jij gaat dead points scoren straks als die kinderen terug van school komen op 1 september. Jouw jaar is nu al goed gemaakt. Joris, proficiat en geniet ervan binnenkort.
1: Ja, dankjewel.
0: Bye-bye. Groetjes.
1: Bye-bye.
0: Morgen nieuwe kans. Dit zijn Raconteurs.

0: Live interventie te doen aan de schoolpoort van het aan Voskeslaan Atheneum in Gent. Onze goed nieuws, Willy, maar dadelijk hier op jouw radio. Steady as she goes van Rack and Turtle.
1: Wij, Vlaamse landbouwers van Vergbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Vergbel.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadden.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
7: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
9: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes? Wakko.
10: Gek! Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
12: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
15: Thomas en Sien.

0: Bad Moon Rising van CCR. Op dit moment staat onze goed nieuws Willy, die we uiteraard vooral kennen als Freek Braakman, aan zijn oude schoolpoort.
1: De goed nieuws Willy.
0: Het Atheneum, Voskeslaan in de Edele Steden Gent, te weten. Goedemorgen, goed nieuws Willy. Freek Braakman.
2: Dag Freek.
3: Goedemorgen. Hey. Ik sta zelfs niet aan het schoolpoort. Ik zit op de speelkoers.
0: Maar jongens,
3: dus
0: toch.
3: Nog meer, waar ik dus ook al zat toen ik 9 jaar was. En dat tot mijn, wat is het, 17, 18 jaar zeker. Het is een beetje vreemd allemaal op 1 september. Maar bon, dat was voor Highland Live.
0: Ah ja, ja oké, okay, Highland Live. Oké, okay, prima.
3: Ja, ja. Maar
2: nu zit iedereen natuurlijk
3: maar
2: in de klas.
3: Voor jou, ja.
0: Oké, okay, fantastisch.
3: Ja, wel, ze zijn het allemaal binnen. Dus nu ja. Is het hier een beetje een lege speelplaats. Allemaal nog wat mama's en papa's die blijven plakken zijn. Maar goed, ik heb heel bijzonder goed nieuws gevonden vandaag.
0: Oh, oké. Okay. Vertel.
3: Ja, wel, ik... ver weg van de edele steden Gent naar de Persische Golf, waar dus een oorlog woedt, dat weet je, straat van Hormuz, enzovoort enzovoort. 9 maanden geleden is er een Amerikaans vliegdekschip thuis vertrokken in San Diego met 5000 mensen aan boord. En die dingen zijn voorzien om maximaal 6 maanden aan één stuk rond te varen en dan toch wel weer eens aan de wal te gaan. Ja. Nu, dat ding vaart al 9 maanden rond. De USS Abraham Lincoln, dat is een gigantisch vliegdekschip.
0: Ja. Nog nooit gebeurd in de hele geschiedenis van de VS dat er op die manier met militairen wordt omgegaan.
3: Nooit.
0: Dat is echt ongezien, echt dus schrijnende toestanden. Ja.
3: Voilà, we kennen de toestanden allemaal. Er zijn wat aanklachten ook naar buiten gekomen en de vrolijke leider, de president, die is daarnaar gevraagd en die heeft toen op zeker moment gezegd ze zitten er nog niet lang genoeg op. Dat was een beetje het antwoord.
0: Ja, mooi. Oei, Freek, je valt af en toe weg. Het is waarschijnlijk door ontroering op de Voskeslaan.
3: Oh, ja,
0: maar het zit af en toe een hapringetje.
3: Ik probeer. Oké. Goed. Dus, de president heeft toen gezegd, het is nog niet lang genoeg. Maar de legerleiding heeft ook gezegd, we gaan die jongens toch af, en meisjes, we gaan die aflossen.
0: Ja.
3: En dat schip is dus onderweg terug naar huis. Dat is vorige week vertrokken uit die Persische Golf. Ja. Is nu onderweg. En omdat het zo'n beetje het begin van het schooljaar is, gaan ze toch al even adem mogen halen. Toch een beetje 1 september gevoel. Ja. Ze gaan deze week aanleggen in Pattaya, Thailand. Pattaya, Thailand. En ze mogen daar toch een paar dagen al eens voet aan grond zetten. Ja. En een beetje het hartje ophalen, weet je wel.
0: Ja, het hartje alleen? Of?
3: Jawel. Daar viel mijn oog op. Dus de Thaise overheid die zegt van oké, een schip dat onderweg is met 5000 Amerikaanse militairen die 9 maanden op zee gezeten hebben met verstopte toiletjes. En wat hebben ze in Thailand beslist? Ze hebben daar preventief in Pattaya alle prostituees preventief gearresteerd, alsjeblieft.
0: Oei, wat hebben zij misdaan?
3: Ja.

0: slachtoffers daarvan, die gaan we dan arresteren. Ik dacht, dat is dat, hoe diep kunnen we zinken, ja, om in de maritieme taal te blijven. Maar toen dacht ik, maar nee, dat is eigenlijk misschien zelfs wel gewoon goed nieuws.
1: Ja, oké. Okay. Nu werk ik, ben ik wel echt heel, heel benieuwd wat daar het goede nieuws van is. Ja.
0: Thomas, maar enfin, je moet het zelf ook wel zien. Ja. Je hebt daar 5000 militairen, die dus blijkbaar echt wel heel basale driften hebben, die hebben zitten gisten 9 maanden lang. En dus om hun lusten niet bot te vieren, gaan ze die vrouwen gaan ze die opsluiten, of hebben ze die al opgesloten. Ja. Maar straks gaan die dus terug naar huis, naar Amerika. En dan komen die aan in het land waar ook de man verblijft, die gezegd heeft van ze zitten daar nog niet lang genoeg. Dus die basale drift, daar gaan nog veel erger zitten. Ja. Dus ik denk, voilà, als ze die straks ook preventief gaan arresteren, uiteraard om die te beschermen tegen die militairen, dan is er heel veel opgelost.
1: Voilà, dat is al geregeld.
2: Make America great again. Zeer mooi.
0: Maar dat is dan eigenlijk een beetje hetzelfde als die vrouwen in Thailand opsluiten. Hè?
1: Het is exact dezelfde logica, Freek. Ja, ja. Ik had het zelf nooit zo kunnen bedenken, maar het klopt als een bus. We geven het zo door. Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: De groeten daar in Tottenham en tot morgen.
0: Ik ga dat doen. Tot morgen.
1: Dag, Mick.
3: Goed nieuws, Willy.

0: Straks hebben we de maker van dit lied. Enfin, niet van dit lied, dus, want het is nu toevallig Arme Joe. Straks gaan we bellen met Stijn Muris, dat wou ik eigenlijk zeggen. Voilà, is makkelijker en duidelijk ook.
1: Een lange bocht. We gaan iets nieuws proberen met Stijn Muris, dat is voor straks.
0: Mag ik al zeggen hoe dat heet?
1: Nee. Oké.
0: Nee, ik luister naar jou. We zijn het team.
1: Jawel.
0: Oké, toch?
1: Jawel, zeg maar.
0: De nieuwe rubriek heet Humeuris.

0: Suite of Dreams van YouTube. Ben een beetje aangegrepen door het bericht dat Kevin net naar de Willy-app heeft gestuurd. Zal het even voorlezen, zien als dat goed is. Eerste dag school, chaos bij het klaarmaken, te laat op het werk. En dan een zin die mij een beetje in mijn hart treft. Is het Disney-wedstrijd al geweest? Ja, ja, Kevin, sorry. Toch wel. Het is voor dat gevoel, ja, dat we het doen. Hè. Het trok niet altijd, hè. 1 september. Maar
1: morgen nieuwe kans.
0: Nieuwe kans, Kevin. Niet wanhopen. Morgen mogen we nog eens een gezin van 4 blij maken met een ticket Disneyland Parijs.
2: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Opnieuw een donorschandaal in ons land. Ook nu heeft een Deense spermadonor 53 kinderen verwekt bij 39 Belgische vrouwen en nog in 24 andere landen ook. Terwijl dat maar bij 6 vrouwen mag. Dat blijkt uit data van het Federaal Geneesmiddelenagentschap in de Standaard. Je hoort Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
6: Concreet is het in 12 klinieken geleverd, maar in tabel is ook aangegeven dat het sperma is geleverd aan privéontvangers. Dus dat zijn ofwel privépraktijken van artsen, waar dat het eigenlijk niet mag geleverd worden volgens de wetgeving. Of vroeger was het mogelijk dat wensouders sperma aan huis bestelden.
5: De man heeft ook een genetische aandoening. Vorig jaar bleek ook al dat een Deense donor 53 kinderen verwekte in ons land. Ook hij had een genetische aandoening. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag verlof op de eerste schooldag. En dus 7 keer meer dan op een gewone dinsdag, blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Atentia. Opvallend, vooral mama's en arbeiders nemen verlof. Barbara Verhoefstraten.
7: Bedienden die kunnen makkelijker thuiswerken, waardoor ze natuurlijk tijd winnen die ze niet moeten aan het pendelen besteden. Kunnen vaker een uur ook wat flexibeler organiseren. Dus arbeiders hebben natuurlijk veel minder die flexibiliteit, zijn meer gebonden aan een vaste werkplek, aan een vast uurrooster. En als zij dus bij de kinderen aan de schoolpoort willen zijn, dan moeten zij daar wel eerder een dagverlof voor nemen.
5: Er rijden geen treinen tussen Leuven en Oud-Heverlee in Vlaams-Brabant. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Een vrachtwagen is er tegen de bovenleiding gereden. Het treinverkeer is onderbroken in beide richtingen. Er worden vervangbussen ingezet. Ook tussen Leopoldsburg en Hasselt in Limburg en tussen Turnhout in Tiel in de Kempen rijden geen treinen. Ook daar zijn er vervangbussen. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Het is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar dat geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Je hoort Stef Willems.
8: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
5: Voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur halen. Vanaf vandaag betaal je in Frankrijk extra taksen op ultrasnelle mode, bijvoorbeeld van Chinese webwinkels als Shein, Temu of AliExpress. Daar komt nu een paar extra euro bij. Tegen 2030 kan die tax oplopen tot bijna 20 euro. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
3: Vivi, music matters. Thomas en Sien.
0: Goedemorgen.
1: Er is natuurlijk heel veel nieuws op 1 september, maar het allerbelangrijkste, dat ga ik je zo meteen vertellen. Een hart onder de riem voor elke student.
0: Hopla. Ja.

0: Heerlijke feestjes en stay with me. Omstreeks 8:08 in het ochtendgloren. Vrienden, welkom, welkom, goedemorgen. Het is dinsdag 1 september. Je had een hartje onder de riem.
1: Ja, ik kan het eigenlijk heel kort houden. Er is een fantastisch televisiefragment beschikbaar dat natuurlijk niet... ja, onlogisch, vandaag op 1 september wordt gepost. Sam Goris was de gast in het programma Zeg eens Ui.
0: Ja.
1: En die heeft daar gepraat over zijn schoolcarrière.
0: Ja.
1: Hij zegt, ik was vroeger niet echt een rebel op school. Ik vond gewoon niet echt mijn draai. Ik kon ook niet echt tegen onrecht. Ik was eigenlijk heel stil en ik vond het allemaal heel lastig.
0: Ja.
1: Ik heb op 9 verschillende scholen gezeten.
0: 9?
1: 9 verschillende scholen.
0: Amai.
1: En kijk, het is toch nog goed gekomen met mij.
0: Oh, kijk, voilà. Voilà.
1: Dus als je een schoolcarrière hebt
0: nooit
1: die niet van een leien dakje verloopt, ja, dan kijk je gewoon even naar Sam Goris en dan weet je van, rak, het komt nog goed.
0: Rak, rak, het komt goed.
2: Willy. Ah.
0: Toch schoon hoe wij dat op die manier mensen kan motiveren, dat is mooi. Inspirerend eigenlijk. Sympathiekste mensen en showbiz ook, maar dit terzijde. Enfin, genoeg loftrompet. Dit is Ellen.

0: No Excuses van Alice in Chains. Het is tijd voor is iets anders.
1: Op dinsdagavond kan je luisteren naar Mercy and More. Nog steeds met Stijn Meuris. Nog steeds met heel veel New Wave. Maar vanaf dit seizoen ook met veel meer. Zo meteen meer daarover. Want Stijn is vooral ook veel meer dan enkel radiopresentator.
0: Uiteraard.
1: Dat weet je. Hij is attent. Super attent. Ja. Hij is ook merkzaam. Hij is soms opvliegend. Rad van tong ook.
0: Ja.
1: Dus laat ons eens checken. Elke dinsdag. Hoe zijn humeur is. Dag Stijn Meuris.
0: Dag Stijn. Goedemorgen.
2: Ik vind het wel een goede vondst, werkelijk. Echt waar.
0: Kijk,
2: ik had een beetje gehoopt op primeuris, maar het is dan humeuris geworden, vind ik ook goed.
1: Stijn, als
0: jij ruimte voor de verbetering.
1: Als jij volgende dinsdag met een primeur komt, kunnen wij dat heel gemakkelijk aanpassen ook. Hè?
2: Voilà.
1: Dus
2: ja,
1: we moeten
2: natuurlijk.
1: Het maar laten weten. Ja.
2: Dat gaan we doen, dat gaan we doen. Maar mijn humeur is, ik leg er nu echt de nadruk op, zeer goed deze ochtend.
0: Fantastisch.
2: Ik weet niet of iemand dat noteert dan ook.
0: Ja, ik ben dat niet, want ik kan niet schrijven.
2: Ja. Nee, maar het is handig, omdat dan kunnen we in de loop van het seizoen checken of dat er ups en downs waren geweest.
0: Ah, wel, we gaan het in de grafiek
2: op dit
0: gieten.
2: Moment, ja, 1 september, humeur is helemaal goed. We komen uit een hele mooie zomer, hè? Laten we eerlijk zijn. Oké, het was een beetje aan de warme kant. Er zijn allerlei dingen gebeurd op globale schaal.
0: Ja.
2: Maar als ik nu puur kijk naar het kleine wereldje waarin ik mij heb begeven deze zomer, dan denk ik, ja, allemaal oké.
0: Ja. Prima. Zijn er bepaalde trends, dingen die jou echt specifiek zijn opgevallen, waar ik het graag wil over hebben?
2: Ja, er is één ding dat me geweldig is opgevallen. En ik wil even checken bij jullie of dat ook het geval was. Het kan aan mij gelegen hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat vanaf nu, werkelijk, iedereen heeft een tattoo.
0: Ah ja, ja.
1: Ja,
2: dat komt misschien een beetje koud binnen, wat ik nu zeg.
0: Nee, maar ik denk dat het valt wel op.
2: Ja. Mijn wekker gaat hier. Oh, jullie met een wekker ook?
0: Nee, maar dat was wel sfeer geweest. We hebben er geen last van.
2: Iedereen heeft een sleeve, Thomas. Heb jij een sleeve?
0: Nee, een sleeve heb ik niet. Daar moet ik wel eerlijk in zijn. En zelfs Sien eigenlijk ook niet, want Sien is meer van de kleine ludieke tattoetjes, een beetje all over de place.
1: Ik heb er wel veel. Maar ja, dat is...
2: Dat zijn dan zo van die kleine grappige dingetjes of zo.
1: Inderdaad. Ik ben voor de ludieke tattoetjes.
0: Guitig.
1: We zullen zien of ik dat over 20 jaar nog altijd plezant vind. Maar ja, ze staan er. Hè.
2: Ja.
0: Heb jij een tattoo, Stijn? Hallo, Stijn?
3: Nee, ik zelf heb geen enkele tattoo. En ik begin te beseffen dat ik daardoor een uitzondering ben.
0: Ah ja, oké.
2: Ik heb ontzettend veel sleeves gezien. Ah, ja. Ik kon werkelijk op geen enkel festival, geen enkele winkel, geen enkele backstage bediend worden door iemand aan een of ander cappuccino machine of ik zag een sleeve.
0: Ja.
2: Dat is iets heel raar. Ja. En ik had de indruk dat dat tot voor kort niet het geval was. Maar nu dus wel.
1: Maar ik snap dat je humeur daar wel goed door is, Stijn, want uiteindelijk, you do you, hè. Het stoort op zich niet dat andere mensen...
2: Natuurlijk. Ja. Iedereen doet wat hij wil, natuurlijk.
1: Voilà.
2: Hè. Ja. Dat maakt verder helemaal niet uit.
1: Stijn, wat mogen we vanavond verwachten van Mercy and More? Want dat is de naam van je nieuw programma, hè?
2: Ja, dat is een beetje, ik moet er ook aan wennen hoor. Mercy and More wil eigenlijk vooral zeggen goede muziek, handpicked, dat woord gebruik ik voortdurend.
0: Ja.
2: 30 nummers, 2 uur aan een stuk, ik doe dat heel erg graag op dinsdagavond. En die More is erbij gekomen omdat we dachten, oké, hele fijne muziek uit de 80's en de 90's, maar misschien mag ik ook gewoon muziek programmeren die ik gewoon heel erg goed vind.
0: Ja, je dacht van, dat moet niet beperkt worden, we gaan daar...
2: Het blijft
0: gewoon...
2: Die ligt toch wat breder.
0: Ik bedoel,
2: ik heb een ontzettend brede muzikale smaak. En dus die komt dan links en rechts ook wel eens aan bod. En die More, die kan ook wijzen op bijvoorbeeld een special of een speciaal interview of een gast in de studio of wat dan ook. Dus Mercy and More.
0: Oké.
2: Voilà.
0: Stijn, tot slot, stel dat je om een of andere reden echt verplicht bent om een tatoeage te zetten, heb je dan enig idee waar en wat dat zou mogen zijn?
2: Ik zou sowieso een tattoo willen zetten van een koffiezetter.
0: Ah, goed. Leuk.
2: Ja, het model speelt op dit moment nog geen rol, maar een koffiezetter vind ik wel een ludiek object eigenlijk.
0: Ja, dat is een toffe.
2: En dat refereert ook werkelijk naar een drankje dat ik dagelijks in grote hoeveelheden tot mij neem.
0: Heel tof,
2: maar om daar nu meteen een sleeve van te maken, dat vind ik ook niet.
0: Je kunt beginnen op je voorhoofd, hè, Stijn, geen probleem. Zo'n dingetje, zo heet dat. Nee, niet cafetière. Nee, zo die mokka-master. Een mokka-master.
1: Was jij groot?
0: Een schone mokka-master op je rug.
2: Ja.
0: Maar een idee. Uitstekend.
2: Dat
1: ik, stuur je een adresje door voor een tattoo. Dankjewel. Ja, en tot vanavond.
0: Veel plezier met Mercy en Moor vanavond. Dag Stijn.
2: Hoi.
0: Om 7 uur, vrienden, dan begint hier aan. Op Willy. Als vanouds, maar met nog meer. Stijn Meuris. Dit is Kasabian.

0: Lucas Sabian. Oh jong, gezien. Stefan heeft een foto gestuurd van zijn tatoeage in Pick It Up, waar we het net met Stijn Meurits over hadden.
1: Stefanie, hè? Niet Stefan.
0: Ah, de Stefanie, ik had niet gezien. Ah, pardon, de Stefanie. Die heeft echt zo'n een cafetière, zo'n een Bialetti koffie cafetière op haar lichaam. Ik kan het niet goed bepalen welk lichaamsdeel het is. Maar goed, vanavond Mercy en More op Willy.
2: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
3: Really? Music that matters.
4: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
9: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
8: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
9: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
8: Ja, tuurlijk.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
12: Ah ja?
11: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
12: Hé, maar die lust die kooks, hè?
11: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Krevel.
14: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
13: Krevel. Leef beter.
2: Thomas en Sien.

0: X on Fire van Kings of Leon. Bijna 9:30, dan weet je wat dat betekent. Er komt muziekreviews aan en zien ze er volop mee bezig.
1: Maar sowieso, het is 1 september, dus je krijgt een nieuwe belofte.
0: Dus voor zometeen naar Roxy Music en Same Old Scene.

0: Same old scene van Roxy Music. Het is 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van dinsdag 1 september met Sien.
2: Dit is Justice, zoals je weet. En Justice is een van de artiesten die samenwerkt met Angèle op haar nieuw album. Ze heeft gisteren een nieuw album aangekondigd, haar derde, Instinct, met onder andere dus samenwerkingen met Justice.
0: Het is wel een cool duo om mee samen te werken.
2: Ja, absoluut. Met Caroline Polachek, ken je die zangeres?
0: Nee, die ken ik niet.
2: Die is ook wel echt heel tof. En met Soulwax.
0: Ja,
2: ja,
0: cool,
2: ook tof.
0: Cool.
2: Op 16 oktober, ja, echt zo de dag in muziekland, komt ook dat album uit. Net zoals het album van Fontaine CC, net zoals het album van Eels en nog veel meer. Dus het wordt een zeer drukke dag. Ze heeft ook aangekondigd dat ze komt spelen in de ING Arena. En dat op 20 maart. Tickets daarvoor zijn beschikbaar vanaf nu zaterdag.

0: Afgelopen weekend was er een Ramones tribute, 50 jaar Ramones, met een heel bijzondere gast. Iemand die speciaal voor die gelegenheid een tribute band had samengesteld. John Travolta.
1: Mo.
0: Die waren natuurlijk wel tegelijk groot in New York, maar ja, ze zaten er wel een beetje in een andere scene, denk ik. Maar John Travolta had onder andere Billy Joe Armstrong verzameld om mee in zijn band te spelen. Billy Joe dus van Green Day. Tim Armstrong van Rancid. Travis Barker van Blink-182 deed ook mee. Voormalig Ramones-lid CJ Ramone speelde ook mee. En ja, ik heb een klein stukje audio, maar we gaan eerlijk zijn.
1: Het klinkt van een hond.
0: Het zou iedereen kunnen zijn.
1: Het klinkt een beetje van een hond, maar het geeft een sfeerbeeld. Oh, dus dat klonk als volgt. Ja.
0: Billy Idol ook nog, sorry. Die was
1: Billy goed. Idol ook
0: nog. Ja, ook nog. Ja. Maar het is gewoon als je weet wie dat allemaal aan het spelen is.
1: Ja,
0: dat is
1: cool.
0: Plezant, hè? Ja. Die had er moeten bij zijn.
1: Ja, zeker wel, zeker wel. Maar bedankt voor de melding.
0: En zoals beloofd, op 1 september komen we natuurlijk met een nieuwe belofte. Die nieuwe belofte is Pio. Afkorting van Karel Pio, een Brusselaar. Ja, een beetje een cold new wave, emotioneel, ook drumcomputer. Dat zijn allemaal zo dingetjes die zijn muziek typeren. Mm-hmm. Die heeft songs die al meer dan 500.000 keer gestreamd zijn.
1: Wat?
0: Veel fans in Japan en Zuid-Korea.
1: Oh, cool.
0: Dus dat is natuurlijk wat het internet doet. Hè. Dan kan je zonder dat je het weet opeens in andere plekken op de wereld bekend worden.
1: Dat is zo.
0: Debuutalbum komt uit dit najaar en deze week komt zijn nieuwe single uit. Maar wij mogen hem nu al draaien. Bathroom Door. Dit is de nieuwe belofte Pio.
2: Dit is de belofte. Lofte van Willy.

0: Toch een opmerkelijke nummer eigenlijk, hè?
1: Nog altijd. Waarom blijf ik er nu niet? Ja, ik voel het niet. Sorry. Ja, dat moet uitleggen ook nog. Allemaal niet gemakkelijk. Weep van Skunk & Nancy.
2: Gisteren vond ik het nieuws dat Nashville Airport genoemd zal worden naar Dolly Parton. Een beetje treurig. Niet omdat ze natuurlijk dat eerbetoon krijgt, maar omdat het weer gebeurt na haar dood.
1: Ja, dat
2: is waar. Dat wordt Dolly Parton Airport. En daarom vroegen we ons af, aan welke artiest zou jij onze Brussels Airport opdragen? Welke naam zou die airport, dus die luchthaven, kunnen gebruiken? Laat maar weten via...

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.
6: Thomas en Sien.

Everything Now van Arcade Fire. Gisteren kwam het nieuws dat vanaf nu Nashville Airport Dolly Parton Airport zal genoemd worden. We zagen onze kant schoon. Dat is allemaal heel mooi, maar natuurlijk na haar dood. Het is jammer. Hoe zou jij Brussels Airport willen herbenoemen? Naar welke Belgische artiest zou dat zijn? Dat is het thema voor de laatste plaat ook meteen. Veel suggesties en één die heel vaak terugkomt en die toch wel verrassend is en ook wel heel erg mooi. Maar goed,

0: Talk. Voor tien intussen is Annelies er ook bij. Goedemorgen Annelies.
1: Goedemorgen Thomas en Sien.
0: Dadelijk naar die Santinester Classics.
1: Met als tweede plaat, wauw, fantastische artiest. Die draai je niet zo vaak, hè? Nee, draai je niet zo vaak.
0: Het is leuk, maar die heeft gespeeld.
1: En het is ook echt de lange versie ook.
0: Die heeft de afgelopen weekend gespeeld.
1: De AB volgens mij.
0: Heeft de AB uitgespeeld.
2: Ah, dat ga ik dat checken.
1: Ja, had ik nog niet door.
0: Maar dit terzijde. Annelies, ik weet niet of je het vernomen hebt, maar na het schielijk overlijden van Dolly Parton hebben ze Nashville Airport omgedoopt in Dolly Parton Airport. Wij zagen onze kans gewoon natuurlijk als thema voor de laatste plaat om daar toch ook iets mee te gaan doen, want Brussels Airport, dat kan beter. Er zijn heel veel mooie suggesties al gekomen. Uiteraard, Helmut Lotti mocht niet ontbreken. Maar even goed, Arno. Maar één komt vaak terug. Meerdere Willys hebben die gestuurd en dat vond ik een beetje verrassend, maar wel heel terecht.
1: En begrijpelijk ook wel, ja. Rafael, onder andere Simon, Jos, Vanessa, Jeroen en nog vele anderen zouden heel graag de luchthaven, de Jacques Brel Airport, noemen.
2: Maar schoon.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. I beg
1: your pardon. Samen aan tafel.
2: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
1: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. Opnieuw een donorschandaal in ons land. Ook nu heeft een Deense spermadonor 53 kinderen verwekt bij 39 Belgische vrouwen en nog in 23 andere landen ook, terwijl dat maar bij 6 vrouwen mag. Dat blijkt uit data van het Federaal Geneesmiddelenagentschap in de Standaard. Je hoort Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
6: Concreet is het in 12 klinieken geleverd, maar in de tabel is ook aangegeven dat het sperma is geleverd aan privéontvangers. Dat zijn ofwel privé praktijken van artsen, waar dat het eigenlijk niet mag geleverd worden volgens de wetgeving. Of vroeger was het mogelijk dat wensouders sperma aan huis bestelden.
5: De man heeft ook een genetische aandoening. Vorig jaar bleek ook al dat een Deense donor 53 kinderen verwekt in ons land. Ook hij had een genetische aandoening. Zo'n 4200 ambtenaren die officieel op ziektepensioen zijn, zijn toch aan het werk. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg bij minister van Pensioenen Jan Bon. Opvallend, het gaat enkel om vastgenoemde ambtenaren zoals leerkrachten en magistraten. CD&V-kamerlid Nahima Lanchri vroeg zijn cijfers op.
7: Ambtenaren die hadden geen ziekteuitkering, maar die kregen jaarlijks recht op 21 ziektedagen. En die konden zij zelfs opsparen. En als de ziektedagen op waren, dan werd men op ziektepensioen gestuurd. Ook als er achteraf toch nog kans was op volledige genezing. En dat is natuurlijk verspilling aan talent.
5: Sinds juni werd dat systeem afgeschaft. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Volgens het Britse maritieme agentschap werd dit geraakt door 3 onbekende projectielen. Er zouden geen slachtoffers of schade zijn. Het is voorlopig niet duidelijk wie er achter de aanval zit. Mogelijk Iran. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind. Temperaturen tot een graad of 22.
3: Vivi, music matters. Classics, Annelies Orie.

Warehouse van Madness. Het is vandaag inderdaad de eerste schooldag. Ik heb net foto's gekregen van mijn man. De zonen hebben braaf geposeerd voor de schoolpoort. Boekentasje op de rug, de schaapachtige lach, die was er ook bij. Maar bij de kleinste, Magnus, die is 4 en die start in de tweede kleuterklas, kreeg ik ook een foto van in de klas. Je mag die daar nog afzetten. En dat is dus een foto met zijn beste vriendje Rocco. Met een gezicht waarop je duidelijk ziet, zometeen gaan wij dat kot hier eens op stel te zetten. Of in Willy-taal, zometeen beginnen wij hier een moshpit. Nu al leven, juf Shana, en courage aan alle juffen en meesters die onze kinderen vanaf vandaag weer in bedwang mogen houden. Deze band stond afgelopen zondag nog in de AB in Brussel. En zorgt nu ook voor een feestje thuis of op het werk waar je ook bent. Want de vrijheid is terug begonnen. Dit is The Whitest Boy Alive.

even goed als therapie. 7 minuten Island van The Whitest Boy Alive. Net genoeg om helemaal in de zone te zitten. En nu een nummer om zelf nog eens nostalgisch aan je eerste schooldag terug te denken.

0: of ik straks een 1 september Classics Clash ga doen, dat wil Simon weten in de app. Het gaat een beetje in die richting, maar het zal dus niet Pink Floyd en Another Brick in the Wall zijn tegenover nog iets anders over school. Nee, zometeen ga ik wel Supertramp draaien en school, maar gewoon, ik ga dat draaien naast Supergrass. En dan mag jij dus kiezen.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
2: Op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl. Op u kan ik rekenen.
2: Lidl. Dat kan tellen.
3: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
14: Schat, ik zie u graag.
15: Ja, maar...
14: Maar nee, geen maar.
15: Oh.
14: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
16: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Willy. Music Matters.

0: You're coming along.
1: Supertramp en hun kritiek op het Engelse schoolsysteem uit de jaren 70. Veel Willy is heel erg fan van dit nummer. Maar nu zegt, er is nu al de beste plaat van de dag. En Nico ook content, want hij zegt, zo fijn dat jij dat nog eens draait. Ja, dat doen we weer in Classics. Classics Clash. We zetten ook weer twee nummers tegenover elkaar. Het is natuurlijk 1 september. Het is nu 11:02. Die kinderen die zitten dus alweer een uur of 2 netjes in de klas. Dus vandaag zet ik 2 nummers tegenover elkaar die een gevoel benadrukken dat toch bij heel wat ouders lijkt te leven. Zo van, ja, het is jammer dat de vakantie gedaan is, maar we zijn toch ook blij dat we elk ons eigen leven een beetje terug hebben. Dus zometeen kies jij met 1 druk op de knop voor dit... You can go your own way. Go your own way van Fleetwood Mac. De titel zegt alles, denk ik, zo van hupsa, ga maar lekker naar school. Mama of papa gaat nu rustig een koffietje drinken. Zelfs al is dat op de werf of op kantoor. Maar dit kan ook.

Should Be Dancing van de Bee Gees. Ja, ze zijn op school, dus doe je ding. En als je dat niet durft op kantoor, je kunt onze app ook meenemen naar het toilet. En daarvan You Should Be Dancing doen. En met dit laatste nummer vier je ook de 80ste verjaardag van Barry Gibb, een van de drie Bee Gees. Ik open die Classics Clash nu. Ik geef je 10 minuten om te stemmen. Waarmee wil jij die herwonnen vrijheid vieren? Wordt het Go Your Own Way van Fleetwood Mac? Of ga jij voor You Should Be Dancing van de Bee Gees? Denk er maar eens over na tijdens Muse en Jackson Brown, want die hoor je nu na elkaar. En daarna, dan kijken we eens op het gemak naar de tussenstand van die Classics Clash.

0: Running on Empty van Jackson Browne. En het is blijkbaar heel duidelijk dat mijn twee zonen nog in het lager zitten. Want ik zei dus daarnet, ja, die zitten al een uur twee of twee braaf in de klas. Maar dat is in het middelbaar dus niet zo. Charlotte uit Knesselaren die stuurt die van ons van tweede middelbaar. Die moest er om 9:15 zijn. Die van het vierde om 10:50. Hoe ouder ze zijn, hoe later ze mogen gaan. Dat mag allemaal van zo al. Dat is toch allemaal verloren lestijd, nee? Charlotte, bij jou zal het dan uitgestelde herwonnen vrijheid zijn om 10:50. Maar ik zal straks dan nog wel iets draaien dat daarbij past. Nu kies je voor Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Upsa, de deur uit. Of voor You Should Be Dancing van de Bee Gees, want freedom, doe je eigen ding. Qua tussenstand gaat het eigenlijk vrij gelijk op. De Bee Gees hebben op dit moment maar 6 stemmen minder dan Fleetwood Mac. Dus als je een keer iets anders wil, dit is het moment om naar de app te gaan en te stemmen in de poll.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai. Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Een receptje met vis?
6: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
8: Onze zalm in papillot chic et pas cher.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Lotto is op zoek naar een neus.
10: Oh? Een neus begot.
9: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
11: Of thee in India.
9: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
11: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
12: Sessibo.
9: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
14: Zottekes? Wakko.
13: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
15: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
16: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
15: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker?
16: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
15: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
17: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdekken bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
18: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
19: Classics, Annelies Orie.

Hoera ook voor Barry Gibbs van de Bee Gees, want die wordt vandaag 80. Hij is een jaargenoot van onze artiest van de week, van Freddie Mercury. Hem hoor je straks rond 11:30 hier in Classics. Afgelopen vrijdag ben ik 3 uur extra gebleven om tussen 4 en 7 nog eens het beste van de festivalzomer te draaien. Dat was zo leuk om te doen. En je weet het ondertussen misschien wel een klein beetje als je al vaker luistert.

0: Mannekes, ik zat terug op Werchter met DXX en Island. Patricia uit Gent die stuurt ook nog een verhaal over haar, ik denk, zoon. Ja. Ze zegt, hier hebben ze les in tweede middelbare van 9:15 tot 5:15. Dat is wel lang. En dan komt er ook nog een training na, want ja, de hobby's zijn ook terug begonnen. Met wat geluk is de zoon dus om 9:00 vanavond thuis. Pittige eerste dag toch? Ja, ik merk toch aan de reacties, veel mensen hebben een pittige eerste dag, misschien ook pittige eerste weken. Wel speciaal daarom hebben Thomas en Sien die eerste 2 weken iets geregeld. Iets zodat je iets, nieuw iets hebt om naar uit te kijken. Dit.
1: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met 4 naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
2: Really?
1: Music
2: that matters.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
4: Ah ja?
3: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick and mix.
4: Hé, maar die lust die kooks, hè?
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Krevel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de back-to-school-bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, 1+1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
7: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen. Er dreigt een boycott bij Brussels Airlines. De christelijke vakbond is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw gaat opstarten. En personeel wil verplichten dat traject te doen. En dat gaat te ver, vindt Jolinde de Vieuw van de christelijke vakbond.
11: Personeel voelt zich heel onveilig om naar daar te vliegen. Er kan op ieder moment een raket vallen op de luchthaven, bij wijze van spreken. Dat is in het verleden ook al gebeurd. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet willen vliegen omwille van ethische en morele redenen. Als het dan toch gebeurt, hebben we altijd gezegd, doe het dan met vrijwilligers. Dat was voor ons oké, maar dat principe gaan ze nu opgeven eigenlijk.
10: De stakingsaanzegging gaat in vanaf vandaag. Zo'n 4200 ambtenaren die officieel op ziektepensioen zijn, zijn toch aan het werk. Opvallend, het gaat enkel om vastgenoemde ambtenaren zoals leerkrachten en magistraten. CD&V-kamerlid Naima Langerie voegde cijfers op bij pensioenminister Jan Bon.
12: Ambtenaren die hadden geen ziekteuitkering, maar die kregen jaarlijks recht op 21 ziektedagen. En die konden zij zelfs opsparen. En als de ziektedagen op waren, dan werd men op ziektepensioen gestuurd. Ook als er achteraf toch nog kans was op volledige genezing. En dat is natuurlijk verspilling aan talent.
10: In juni werd het systeem afgeschaft. In de Grand Canyon in de VS is nog altijd 1 persoon vermist na de zware overstromingen daar. 2 mensen kwamen daarbij om het leven, dat hebben de autoriteiten van het park bekendgemaakt. De auto van de vermiste man werd teruggevonden op een parkeerplaats. Alle sporen worden onderzocht. Afwisselend wolken en zon met maxima rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar een bui. Wel opnieuw een paar graden warmer met maxima tot een graad of 25.
7: Vivi,
2: Music Matters.
1: Classics. Annelies Orrie.
0: Om die dinsdag een beetje beter te maken, Lenny Kravitz en...

Dat deugd doet op een dinsdagmorgen, die Unforgiven van Metallica. Ik heb veel Belgen bij vandaag. Straks hoor je nog de mens, je hoort ook Sita Swoon en nu Luc de Vos met Gokkie.

Ik heb iets heel cool gevonden eigenlijk. Ik heb een nummer gevonden van Freddie Mercury, waarvan de remix, de dance remix, bekender is dan het origineel. Straks

0: De Smiths met Morrissey als frontman. De inspiratiebron voor het programma Morrissey. Hier op jullie vanavond tussen 7 en 9. En dat heeft een klein beetje een nieuwe twist gekregen. Dat heet nu Morrissey and More. Want er gaat meer gebeuren. Meer nieuwe muziek, ook meer interviews. Dus luister vanavond tussen 7 en 9.
1: Humo! Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
2: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
1: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
2: Humo!
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.

0: Een soort van anthem van deze zomer. Hot, hotter, hottest van de Zietes Woon.
1: Artiest van de week.
0: Nu zaterdag had Freddie Mercury van Queen 80 moeten worden. Helaas stierf hij op 24 november 1991 veel te vroeg. De hele week duiken we in zijn leven en zijn oeuvre. En gisteren begonnen we bij het grote eerste succes van Queen. Vandaag springen we meteen naar 1985. Freddie Mercury had bij Queen eigenlijk echt alle grenzen van de rock opgezocht. Hij had bijvoorbeeld Bohemian Rhapsody gemaakt. Hij had dance gemaakt. Hij had rockabilly gemaakt. Maar hij wilde meer. Hij wilde ook dance. Hij wilde pop. Hij wilde disco. En daarom kwam hij in 1985 met een soloplaat. Die heette Mr. Bad Guy. En daarop staat een nummer dat wij allemaal kennen uit de jaren 90. Wie ooit op stap geweest is in de jaren 90, heeft erop gedanst. Dit is het origineel uit 1985.

0: Ja hoor, je hebt Living on My Own heel goed herkend. Helaas, die versie die flopte, die belandde echt nog niet eens in de top 10 van de charts. Maar na Freddy's dood in 1993 kwamen de No More Brothers met een nieuwe versie. Dat werd wel een gigantische wereldhit en Freddy's eerste en enige nummer 1 solohit in het Verenigd Koninkrijk. En die versie van Living on My Own, die klonk zo.
1: Classics. Annelies Orrie.

Als je vandaag nog een beetje tijd over hebt, ga dan ook eens naar die clip van Living on My Own van Freddie Mercury kijken. Want die is opgenomen op zijn 39ste verjaardagsfeest. En ik kan u zeggen, het is de moeite. Met drag queens, met speciale kostuums en alles erop en eraan. Woehoe!

0: White Wedding van Billy Idol. En ik krijg een heel schoon berichtje binnen van Koen uit Reti. Hij stuurt... Annelies, dinsdag is het kantoordag en dan ben ik dus niet altijd zo goed in het luisteren naar jou en naar Willy. Het is een beetje lastig hier. Daarom loop ik al vooruit op de kettingrocker en dan stuurt hij dus al een suggestie. Hij heeft gisteren goed opgelet en hij stuurt nu al voor de deadline een suggestie. Volgens mij was Koen dus iemand die op school zo ook met alles 2 dagen op voorhand klaar was. Ik was niet zoals Koen.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Bracht ik dus een nummer met hun commentaar op de drang van steden om alsmaar meer nieuwbouw neer te poten en dat ten koste van de gemeenschap. Ik vind dat heel efficiënt. Dat opiniestuk dat ligt de volgende dag alweer bij het oud papier. Beeld draaien we nog altijd.
1: De Kettingrocker.
0: Gisteren wist Koen uit Reti, dezelfde, die dus daarnet ook al een nieuwe suggestie doorstuurde, een geweldige link te maken. Hij ging van Eagles of Death Metal en Wannabe in LA naar dit.

The Tragically Hip en Head by a Sentry. Want zei hij, die aanslag in de Bataclan toen Eagles of Death Metal daar speelde, dat is ook tragisch. En zo kwam hij dus bij The Tragically Hip en Head by a Sentry. De vraag is nu, wat zet jij in de kettingrok erna? The Tragically Hip en Head by a Sentry. Het zijn alleszins heel veel woorden, dus je kunt heel veel kanten uit. Stuur je suggestie door in de Willy app.

weekend van de Sex Pistols. Weet je trouwens wat Freddie Mercury ooit zei tegen Sid Vicious van de stad van de Sex Pistols? Hij zei daar Simon Ferocious tegen. Ze waren ooit echt naast elkaar in de studio aan het werk en dus die kwamen elkaar de hele tijd tegen. En Sid Vicious vond dat niet zo grappig. Ik heb nog een hele fijne. Een paar jaar daarvoor wel gemaakt. Dit is Dem.

0: mensen echt moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
1: Afstandsonderwijs.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes? Wacko.
2: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
4: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
5: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag. De Audi-fabriek in Voorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Heilen Warehouses. Het hele gebied is 55 hectare groot. Er is nu een akkoord met zowel Audi als het Brussels gewest. Het plan is er om er een stedelijk bedrijvenpark van te maken. Topman Wim Heilen geeft meer details.
9: Er zal plaats zijn voor zowel de lokale ondernemer dan voor een grote internationale speler. Zowel in de dienstverlening, productie als logistiek. Dus een heel diverse activiteitensite is zeer groot. Dus wat dat betreft is er plaats voor heel wat bedrijvigheid.
8: Met welke bedrijven gepraat wordt, blijft voorlopig een geheim. Het doel is om er opnieuw 3000 jobs te creëren. Evenveel als er sneuvelde toen Audi Brussel de deuren sloot. Er dreigt een boycott bij Brussels Airlines. De christelijke vakbond is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw gaat opstarten. En personeel wil verplichten dat traject te doen. En dat gaat te ver, vindt Jolinde de Viel van de christelijke vakbond.
10: Personeel voelt zich heel onveilig om naar daar te vliegen. Er kan op ieder moment een raket vallen op de luchthaven, bij wijze van spreken. Dat is in het verleden ook al gebeurd. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet willen vliegen omwille van ethische en morele redenen. Als het dan toch gebeurt, hebben we altijd gezegd, doe het dan met vrijwilligers. Dat was voor ons oké. Maar dat principe gaan ze nu opgeven eigenlijk.
8: De stakingsaanzegging gaat in vanaf vandaag. Onder meer door die oorlog is ook onze economie stilgevallen. Voor het eerst in 6 jaar is onze economie tussen april en juli niet gegroeid. De totale waarde van alles wat we produceerden gaat er dus niet meer op vooruit. Vooral de industrie en de bouw trekken de groei naar beneden, want door de oorlog is de energie een pak duurder geworden. In Nepal, in Tibet, zijn nu al samen meer dan 1000 mensen overleden na de zware overstromingen vorige week. Dat blijkt uit een nieuwe update van de lokale overheden. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 mensen vermist, onder hen ook 3 Belgen. En nog door de oorlog in het Midden-Oosten mag voetbalclub Union zijn Europa League match tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva niet in het stadion van OH Leuven spelen. Ze spelen daar hun andere Europese thuismatch omdat hun eigen stadion niet aan de UEFA-normen voldoet. Maar de burgemeester van Leuven verbiedt deze match uit veiligheid. De match wordt gespeeld op 22 oktober. Waar is dus nog niet duidelijk. Afwisselend wolken en zon, maximaal rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui en opnieuw een paar graden warmer met maximaal tot een graad of 25.
6: Willy, music matters. Classics, Annelies Orie.

Gimme All Your Lovin' van ZZ Top. Ideaal om de lunch mee te beginnen. Geeft direct een klein beetje ambiance. Als je straks na de werkdag zo je gsm en meer bepaald Instagram opendoet, dan ga je wellicht allemaal perfecte plaatjes zien van die eerste ochtend, die eerste schooldag. Blije kindjes, propere kindjes, maar laat je niet foppen. Achter al dat perfect gedoe gaat wellicht heel veel chaos schuil. En daarover gaat dit nummer ook van Zoot Woman. Dit is Living in a Magazine.

Virtual Insanity van Jamiroquai. Of ik toch de kettingrocker nog eens wil herhalen, dat vraagt Katrien in de wielgijp. Ze zegt, ik ben even afgeleid geweest door een collega. Sorry daarvoor. Ja, Katrien, nee, hè. Dan ga ik dat niet herhalen. Hè. Je moet op... Nee, is niet waar. We bouwen verder op The Tragically Hip en Ahead by a Century. Daarop moet je door. Je suggesties zijn nog altijd welkom in onze app.

0: soms heeft een dag ook een klein beetje Susan Vega nodig. Marlena on the Wall, hoe schoon is dat? Zometeen Cake en Arctic Monkeys na elkaar.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
0: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Een receptje met vis.
9: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
11: Oh, zalm en papillot chique, pas cher.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
13: Wauw, ja! Yeah.
14: Maar ja...
12: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
15: Ja! Maar ja...
12: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la la.
15: Ja!
14: Maar ja...
12: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
16: Wel, je hebt geen gaatjes.
17: Waar?
16: Nee, geen maar.
17: Alsjeblieft.
16: Wat blieft?
11: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
18: Knaldi!
19: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungle kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Really, music matters.
4: So who's that girl there?

Cake. De kettingrocker. We gaan door in onze muzikale ketting die je zowel bij mij als bij Roos kunt aanvullen op The Tragically Hip en Ahead by a Century. En Hendrik die is volgens mij op dit moment een beetje aan het switchen tussen zenders, want hij wilde van The Tragically Hip naar dit. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Met alle respect voor Shakira en Hips Don't Lie, voor alles is een tijd en een plaats, Hendrik. Caroline, die wilde dan weer verder op die tragedie in de Bataclan, want die aanslag... Ja, die vond dus plaats in Parijs. Jacques Dutronc kon dus ook, en dit was ook een

Tragedies, van de Tragically Hip naar Tragedies, was ook een goede, maar Michael en Tim die hadden allebei hetzelfde idee. Die dachten, is er zo geen nummer met Century in de titel? Een ander nummer. En ze kwamen meteen uit bij 21st Century Digital Boy van Bad Religion. En ik vind dat goed op

21st Century Digital Boy van Bad Religion. Daarop moet je straks bij Roos verder in de kettingrocker. Als je nu al ideetjes hebt, mag je die doorsturen in de app. Dan speel ik ze allemaal door. Dat is nog Charlotte.

0: Losing You van The Police, met die heerlijke fade-outs altijd. Ik snap dat nooit, dat je nummer niet gewoon stopt. Maar ja, dat was voor later in de tijd. Zometeen mag je nummer uit 2003 keiluit meezingen.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
11: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
13: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
14: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
12: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
15: Achter jou staat Xerius.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
17: Zottekes? Wakko?
16: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
18: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na.

0: elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
1: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Classics, Annelies Orie.

0: Ik heb toch altijd melige platen als jij binnenkomt? Nee?
1: Dat is toch prachtig?
0: Sunshine when she's gone. Ik denk dat veel mensen dat denken om 4 uur. Als jij weggaat.
1: Oh, mooi jongens, toch, dat is te veel stroop aan
0: veel
1: de baard.
0: Klem.
1: Ja. Wel je lief hoor.
0: Ja, ik heb gisteren 10 minuten van Blind Getrouwd gekeken. Misschien heeft het daarmee te maken.
1: Ah, ik heb dat eigenlijk nog nooit gezien.
0: Ja, ik heb eigenlijk een aantal seizoenen echt gevolgd. Maar gisteren dacht ik, ga ik hier nog eens aan beginnen? Ik weet het niet goed. Als mensen gekeken hebben, de hele aflevering, en mij kunnen overtuigen, moet ik het altijd laten weten. Maar voorlopig wacht ik op zondag op De Verraders. Ik denk dat dat mijn programma gaat zijn. Ja, maar vandaag.
1: Je hebt de ronde tafel al gemist, hè? Afgelopen zondag was het al een ronde tafel met Ingeborg. Jazeker.
0: Okay.
1: En daar werd gepalaverd met Staf Koppes, wat er dit seizoen allemaal gaat gebeuren.
0: Ik ben deze zomer bij Staf Koppes op vakantie geweest, op zijn camping in Zweden.
1: Oh ja.
0: En ik heb daar niks van durven vragen eigenlijk. Ik heb ook niet gezegd, bel mij eens voor De Verraders. Dat heb ik ook niet durven vragen. Maar
1: volgend jaar.
0: Roos, zo meteen 3 uur programma met nieuwe muziek.
1: Jazeker. Mag ik al? Ja, ik ga het verklappen.
0: Ja, zeg maar iets.
1: Van Johnny Marr.
0: Oeh.
1: Ja, okay, echt wel. Nieuwe single.
0: Ik ben benieuwd.
1: Maar ik wou je een tip meegeven. Okay. Ik heb sinds kort via een vriendin een app doorgestuurd gekregen. En zij was daar grote fan van. Hoppler. Heb je daar ooit al van gehoord?
0: Is dat
1: het wordt geschreven H-O-P-L-R.
0: Nee.
1: Zonder E dus. Er is een buurt-app.
0: Ja,
1: en iedereen die iets te geven heeft of een vraag heeft uit de buurt, kan die gewoon stellen. Like nu, mijn bureaustoel is stuk. En nu vanmorgen kwam er in de app. Ik heb een bureaustoel te geven. Grijze bureaustoel.
0: Maar
1: gratis
0: schoon
1: af te halen.
0: Dus ik dacht, een app om mijn buren te babbelen. Zoiets.
1: Ja, maar meer dan babbelen, hè. Ik bedoel, als je een dakwerker nodig hebt, kun je ook altijd kijken in de app van Willy, want Renaat is dakwerker.
0: Hoppler, oké. Okay. Ja, maar leuke goed app. Allee, Roos heeft iets nieuws ontdekt. Ik dacht, het gaat een dating-app zijn of zo. Haha, dat is toch van mij, hè.
1: Nee,
0: hè.
1: Ja,
0: ik moet niet altijd met iedereen seks te maken hebben, zwaar.
1: Nee. Maar het is altijd wel leuk.
0: Ik zal iedereen nog een beetje opwarmen voor jouw programma. Wat denk je daarvan, hè? Mm-hmm. Met Iggy Pop.

0: Gert laat weten dat er minstens één Willy in Blind Getrouwd zit dit jaar. Ma. In de allereerste aflevering zit zijn vrouw. Maar het is niet zijn vrouw die Blind gaat trouwen, voor alle duidelijkheid. Nee, nee, ze komt in beeld als vriendin van een van de vrijgezelle vrouwen die dan vervolgens de boodschap krijgt van ja, je bent geselecteerd. Dus in de eerste aflevering, die ik dan misschien toch nog eens wat langer ga kijken, zit de vrouw van Gert.
1: Leuk.
0: Ja, voilà, tof hè.
1: Ja.
0: Ik heb nog eentje voor het nieuws van 1. Even iets rustig om ook nog wat te bekomen van de lunch. Beetje uit te buiken. Wat heb je gegeten, Roos?
2: Tomatensoep met balletjes.
0: Goed.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Krevel.
4: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
3: Krevel. Leef beter.
0: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag. Rond deze tijd legt de Noorse koning Haakon de eed af. Opvallende afwezige is zijn vrouw, koningin Mette Marit. Ze heeft te veel last van complicaties na haar longtransplantatie in juni, zegt koningshuiskenner Wim de Handschutter.
7: Ze heeft sindsdien al meerdere keren complicaties gekregen, vandaag opnieuw. En op doktersadvies moet ze onder medisch toezicht blijven. Ze mist daardoor deze emotionele dag van haar echtgenoot Haakon, die zijn taak als nieuwe koning opneemt en ook nog steeds in rouw is om het verlies van zijn overleden vader, koning Harald.
6: De rest van de familie, Haakons moeder, koningin Sonja en zijn twee kinderen zullen er wel bij zijn. Brussels Airlines betreurt de stakingsaanzegging van de christelijke vakbond. Die is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw gaat opstarten. En het personeel wil verplichten die vluchten te doen. Maar volgens Nico Cartone van Brussels Airlines gaat het om een miscommunicatie met de vakbonden.
8: Omdat we begrijpen dat mensen een beetje zenuwachtig zijn over deze bestemming, zijn we akkoord gegaan om de eerste weken deze vluchten met vrijwilligers uit te voeren. Die operaties zijn succesvol verlopen en het is veilig. We kunnen nu, wat de dienstroosters betreft, terugkeren naar het normale ritme voor deze bestemming.
6: Het grote drugsproces Costa zal grotendeels overgedaan worden in beroep. In juli werden na anderhalf jaar proces 51 beklaagden veroordeeld voor onder meer de invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. Maar verschillende partijen gingen in beroep en dus komt er voor 43 beklaagden een nieuw proces. De Audi-fabriek in Vorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Highland Warehouses. Het hele gebied is 55 hectare groot. Er is nu een akkoord met zowel Audi als het Brussels gewest. Het plan is om er een stedelijk bedrijvenpark van te maken. Topman Wim Heijlen geeft meer details.
9: Er zal plaats zijn voor zowel de lokale ondernemer dan voor een grote internationale speler. Zowel in de dienstverlening, productie als logistiek. Dus een heel diverse activiteitensite is zeer groot. Dus wat dat betreft is er plaats voor heel wat bedrijvigheid.
6: Met welke bedrijven gepraat wordt, blijft voorlopig een geheim. Het doel is om er opnieuw 3000 jobs te creëren. Evenveel als er sneuvelde toen Audi Brussel de deuren sloot. En er maken nog twee Vlaamse auteurs kans op de Bronzen Uil. Dat is de prijs voor de beste Nederlandstalige debuutroman. Uit 72 inzendingen koos de vakjury 6 kandidaten voor de shortlist, waaronder de Vlaamse Dominique de Groen en Tijl Nuits. Eind november kennen we de winnaar. Je kan tot dan zelf meestemmen voor de lezersprijs. Afwisselend zon en wolken met maxima rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui en opnieuw een paar graden warmer. Maxima tot een graad of 25.
0: Willy. Music matters.
3: Roos van Akker.
1: Hela, je namiddag start in stijl met de Queens of the Stone Age. Hop, hop.

Het is van dat 1 september, zeg, daar gaan we weer. Goeie moed om alles in deftige banen te leiden. Willy is er voor de ondersteuning, op muzikaal vlak en meer. Met de beste en mooiste muziek zelfs. Zelfs van het moment, hè. Zoals deze, de allernieuwste van Phoebe Bridgers. Dit is Lost Boys.

Rocks Off van de Rolling Stones. En dat betekent in het Nederlands ergens intens van genieten. Ja, ik weet dat dat misschien moeilijk is vandaag, maar we kunnen maar proberen, nietwaar? Misschien is dit iets om naar uit te kijken, want dit weekend speelt deze man op Kramrock.

0: Blijf toch zo goed, hè? Dinosaur Junior en Feel the Pain. En zometeen leg ik je weer iets nieuws voor.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: Sessibo.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
3: Ah ja?
5: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
3: Hé, maar die lust die kooks, hè?
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
8: Nee, geen maar.
3: Echt?
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
10: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
11: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
14: Music matters.

De Gorillaz waren dit. En op 2 oktober dan komt het allernieuwste album van Johnny Marr uit. The Age of Everything. Rond die datum zal ook zijn collectie gitaren, de Johnny Marr Collection, geveild worden bij Christie's. Het gaat om ongeveer 80 gitaren die een belangrijke rol gespeeld hebben in zijn carrière. En daarnaast verschijnt er dan ook nog eens een uitgebreide jubileumeditie van Marr's autobiografie Set the Boy Free. Met zelfs een nieuw voorwoord van Noel Gallagher. Maar dus, die nieuwe single uit dat album dat er zit aan te komen, die ga ik je laten horen. En die nieuwe single die heet It's Time. Het is een protestsong geworden. Het nummer is volgens Johnny Marr een reactie op alle cynisme en corruptie in de wereld vandaag. Wat vind jij ervan? Laat het me weten in de app. Dit is Johnny Marr met zijn nieuwste It's Time.

Hier komt je mening over deze nieuwste van Johnny Marr. It's time. Gino vindt het een beetje braaf voor een protestzang. Het stoort niet, maar het springt er ook nu niet echt uit. Komt van Sylvie. Stijn vindt het wel eens tijd voor een nieuwe Johnny Marr plaat. Voor Muriel mag het nog heel veel en heel vaak op de radio komen. She loves it, schrijft ze erbij. Steve stuurt, dit is een Smiths nummer qua compositie. De gitaarriff is heel herkenbaar, het is een vlot nummer. Maar zijn er al niet genoeg protestsongs? Nooit, Steve, nooit. En Annick, die schrijft ook nog, in zijn jonge tijd leek hij wel een beetje op de broers van Oasis. Daar blijft het voor mij even bij. En Manu, die stuurt ook nog dat hij protestsongs altijd wel wat wantrouwt. Maar dit is wel een goeie, uitroepteken. Allee, vooruit. 2 oktober, dan kun je het album waar deze It's Time van Johnny Marr op staat downloaden. En het zal The Age of Everything heten.

0: mijn schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
8: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

Als je gekke Arnaert nog graag aan het werk wil zien bij Hooverphonic, dan wordt het nu zaterdag je allerlaatste kans. Want dan treedt ze dus voor de laatste keer op met Hooverphonic. Op de Vredefeesten in Sint-Niklaas, daar moet je zijn. Lost.

Marianne van Fontaines DC. 12 november, dan komen ze naar de AFAS Dome om hun nieuwe album aan je voor te stellen. Komt op 16 oktober uit en de titel wordt Dopamine Chamber.

0: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Really? Music that matters. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko.
1: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag. De Noorse koning Haken heeft de eed afgelegd. Opvallende afwezig is een vrouw, koningin Mette Marit. Ze heeft te veel last van complicaties na haar longtransplantatie in juni, zegt koningshuiskenner Wim de Hanschutter.
5: Ze heeft sindsdien al meerdere keren complicaties gekregen, vandaag opnieuw. En op doktersadvies moet ze onder medisch toezicht blijven. Ze mist daardoor deze emotionele dag van haar echtgenoot Haken, die zijn taak als nieuwe koning opneemt en ook nog steeds in rouw is om het verlies van zijn overleden vader, koning Harald.
4: De rest van de familie, Haken's moeder, koningin Sonja en zijn 2 kinderen waren er wel bij. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding koeltechniek in het volwassenenonderwijs is verdubbeld. Daarbij leer je koelinstallaties herstellen, onderhouden en installeren. Dat blijkt uit cijfers van het opleidingscentrum Sintra. Algemeen directeur Olivier de Greve.
6: We zien de nieuwe regelgeving toch wel als belangrijk punt. De klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Maar we zien ook wel dat de voorbije jaren dat het ook warmer en warmer wordt. Dus dat zal zeker een externe factor zijn die daarin meespeelt.
4: Ook het aantal inschrijvingen voor elektrotechniek ging fors omhoog. En er is mogelijk een nieuwe wolf in ons land gespot. Wolf in Emma is in de Antwerpse Noorderkempen gespot met een mannetjeswolf. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op camerabeelden is te zien hoe beide wolven hun leefgebied markeren met uitwerpselen. Veehouders krijgen de raad om hun schapen te beschermen. Afwisselend wolken en zon met maxima rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui. Opnieuw een paar graden warmer ook met maxima tot een graad of 25.
3: Music Matters.

Om het goed te maken dat het 1 september is en het gejaag en gecross weer begonnen is, kun je bij Thomas & Sien 2 weken op rij een trip voor 4 naar Disneyland winnen. En dat dus elke dag, 2 weken lang, zeg.

Vorige donderdag werd Ten nog 35 jaar oud. Pearl Jam en Black. En dan meteen iets nieuws. Een band die op Rock Werchter heeft gespeeld. West Side Cowboy. Uit Manchester komen ze. En de bandleden noemen hun de stijl die ze maken, de muziekstijl, Britannicana. En dat zou een mix moeten zijn van klassieke Britse songwriting, beetje John Lennon bijvoorbeeld. En een mix dus van klassieke Britse songwriting en van Amerikaanse alternatieve rock country. Zoals Pavement en de Pixies. Maar ze zijn vooral goed en leuk. Nee, West Side Cowboy en Pin-Up Boys. MUZIEK

0: Dat zou een streefdoel kunnen zijn voor de komende maanden. Never miss a beat van Kaizer Chiefs.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Echt, een heel jaar!
1: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Een receptje met vis?
6: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
8: Onze zalm in papillot chic et pas cher.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
10: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
9: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
10: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
9: Aha, oké.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
13: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
12: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
13: Humo!
14: Schat, ik zie je graag.
15: Ja, maar?
14: Maar nee, geen maar.
15: Oh.
14: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
16: Knaldi!
17: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
18: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
20: IKEA-tip van de week.
21: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
20: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
22: IKEA.
20: Voorwaarden op IKEA.be.
23: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
24: Willy. Music.

Het is 1 september en het was exact vandaag een slechte dag voor de Clash. Maar dan wel in 1983. Want Mick Jones die werd officieel ontslagen uit de Clash door frontman Joe Strummer en bassist Paul Simonon. Hoewel de band op dat moment het hoogtepunt van hun succes beleefde na het album Combat Rock, liepen de interne spanningen echt volledig uit de hand. De bandleden waren nauwelijks nog met elkaar aan het praten. Simonon weigerde zelfs direct tegen Mick Jones te spreken. Strummer die stoorde zich ook mateloos aan het rockstergedrag van Jones. Jones heeft later wel zelf toegegeven dat hij echt arrogant kon zijn in die tijd. Na zijn ontslag bij de Clash richtte Mick Jones al snel de succesvolle formatie Big Audio Dynamite op. En de Clash heeft Mick Jones door 2 nieuwe gitaristen moeten vervangen en bracht in 1985 het album Cut the Crap uit. Maar dat album werd door de pers en de fans volledig afgebroken. Ja, begin 1986 is de Clash er dan maar mee opgehouden. En Strummer gaf later ook wel toe dat het ontslaan van Jones een enorme, maar een enorme fout was geweest.

voormalig AC/DC-drummer Chris Slade heeft nu ook officieel laten weten dat hij definitief gaat stoppen met drummen. Hij is er 79. Slade onthulde in een videoboodschap dat hij zo'n 7 jaar geleden een lichte beroerte heeft gehad. En het is er met de jaren niet echt op verbeterd, waardoor optreden echt niet meer gaat. Slade heeft Phil Rudd in 1989 vervangen. En hij drumde op het legendarische comeback-album The Razor's Edge ook. Hè. Hij viel destijds op door zijn unieke drumopstelling met zijn 2 verhoogde basdrums aan beide kanten van zijn drumkruk. En in 1994 dan moest hij plaatsmaken voor de terugkeer van Rudd, om dan in 2015 nog eens kortstondig terug te keren bij AC/DC voor de Rock or Bust wereldtour.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Prisun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Samen aan tafel.
6: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
5: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden.
7: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

me avec ce filleton si clair. Elle avait l'âme hospitalière.

Hi Hi met Due Date. We doen weer Van de Kettingrocker. Bij Annelies was het een paar uur geleden nog 21st Century Digital Boy van Bad Religion. Wat wil jij daar dan weer aanbreien van plaat? Stuur je suggesties maar door in de app. Dit is ondertussen Love Song van The Cure.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. De Europese gasprijs piekt opnieuw. Er is vandaag ruim 2% bijgekomen en zo gaat het over de kaap van €70 per megawattuur. Komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. De eerste in meer dan een maand. Daardoor raakt er minder gas vanuit de Perzische Golf tot bij ons. En de vraag stijgt doordat de Europese gasreserves ook op het laagste niveau in jaren staan. Normaal worden die in de zomer aangevuld, maar door de hoge prijzen is dat niet gebeurd. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding koeltechniek in het volwassenenonderwijs is verdubbeld. Daarbij leer je koelinstallaties herstellen, onderhouden en installeren. Blijkt allemaal uit cijfers van het opleidingscentrum Sintra. Algemeen directeur Olivier de Greve.
3: We zien de nieuwe regelgeving toch wel als belangrijk punt. De klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Maar we zien ook wel dat de voorbije jaren dat het ook warmer en warmer wordt. Dus dat zal zeker wel een externe factor zijn die daarin meespeelt.
2: Ook het aantal inschrijvingen voor elektrotechniek ging fors omhoog. En er is mogelijk een nieuwe wolf gespot in ons land. Wolvin Emma is in de Antwerpse Noorderkempen gespot met een mannetjeswolf. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op camerabeeld is te zien hoe beide wolven hun leefgebied markeren met uitwerpselen. Veehouders krijgen de raad om hun schapen te beschermen. De rest van de dag blijft het wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en zo goed als droog bij 21 graden opnieuw.
1: Music matters.
4: Roos van Akker. Frankie is erbij, of was het Holly? Nu jij nog. Een heel goede middag.

Nee, niet doen, want ik heb je nog even nodig voor de kettingrokker. Wat zou jij aan 21st Century Digital Boy van Bad Religion willen hangen? Laat ook weten waarom, dat mag je allemaal in de app doen. Michael Stipe neemt het over hier voor een paar minuten met I Played the Fool.

0: De Kettingrocker. Wat mag er van jou allemaal na 21st Century Digital Boy van Bad Religion komen? Gert wil van Bad Religion naar de Dream Machine van de God Machine. Hij schrijft erbij van Godloos van Monza, had natuurlijk ook gekund. Maar Gert heeft vooral nood op deze kantoordag aan iets stevigers. Saskia wil naar Green Day met 21st Century Breakdown. Walter stuurt Religion is bad en heeft al voor veel miserie en horror gezorgd. Daarom opnieuw, want heeft het gisteren ook voorgesteld, aanhouder wint, hè Walter. Biffy Clyro met Many of Horror. Misschien morgen nog eens. Sorry. Bram dacht aan 22 van Mel & Colin. Komt na 21, uiteraard. Jonathan wil graag naar Bad Habits van The Last Shadow Puppets. Bad van U2, dat komt van Muriel. Elke gaat van 21st Century naar 21 Guns. Ook van Green Day. Peter vindt dat 20th Century Boy van T-Rex hier mooi zou nakomen of opvolgen. Dries wil van de 21ste eeuw even terug in de tijd met een 1999 van Prince. Wim dacht aan End of a Century van Blur. En Philippe, die blijft ook bij Century met 20th Century van Brad. Je kent de band Brad misschien nog wel van The Day Brings, maar ze hadden dus nog een ander nummer dat gewerkt heeft in de jaren 90 en dit was het. 20th Century van Brad. En Sean Smith, de zanger, die heeft ook Lotuk van Arsenal ingezongen. Misschien al een tip voor een nieuwe schakel.
1: De Kettingrocker.
2: We found the groove. Have a good time. Make sure your seatbelts are fastened.

0: Dankjewel, Philippe, voor deze Brad met 20th Century als een nieuwe schakel voor onze kettingrocker.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
3: Ah ja?
2: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
3: Hé, maar die lust die kooks, hè?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko.
5: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen. IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
16: Wel, je hebt geen gaatjes.
17: Waar?
16: Nee, geen maar.
17: Pas of wat?
16: Wat blieft?
18: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
19: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn. Music

Hard to Explain van The Strokes. En hier komt de dame die bijna 20 jaar geleden voor een historische primeur heeft gezorgd. In 2007 was ze de allereerste Britse vrouw die op nummer 1 binnenkwam in de Amerikaanse Billboard Blues Chart met haar album Into the Blues, Joan Armatrading en Drop the Pipe.

van iets nieuws, Yard Act and New Beginnings, naar iets uit begin jaren 90, 1993 om precies te zijn. Het was toen een gigantische hit. Soul Asylum heeft er zelfs een Grammy Award mee gewonnen. En het lied werd ook gebruikt voor een vermiste kinderencampagne, waardoor het dus nog bekender werd. Runaway Train, Soul Asylum.

0: Chrissy Hynde samen met haar Pretenders en Don't Get Me Wrong. Nee hoor.
1: Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
2: Really?
1: Music
2: that matters. Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
8: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
10: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
9: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
11: Eurostar. Together we go further.

0: was in de krant aan het lezen daarnet en ik dacht dat de komkommertijd nu wel voorbij was. Maar wat lees ik ineens?
1: Lasje?
0: Japanse seriemoordenaar van... puntje, puntje, puntje, opgepakt. Je moet eens raden,
2: Wim. Van thuis? Ik weet het, van thuis?
0: Nee.
2: Toch wel, in thuis was er, ik heb het gisteren verteld, Niels de Stadsbader. Zo'n foto van Niels de Stadsbader. En dat was van thuis, was een serieverkrachter.
0: Maar heb je uiteindelijk gekeken? Want ik heb het je horen vertellen.
2: Het heel druk.
0: Maar volgens mij, Niels...
2: Nee.
0: Hebben ze daar toevallig bij dat artikel erbij gezet?
2: Dat is misschien een
0: prominente foto. Ik denk niet dat hij die seriemoordenaar was.
2: Dat is ook niet wat jij bedoelt nu.
0: Nee, nee, nee, nee. Nee, absoluut niet. Maar raad eens.
2: Wel, ik weet niet.
0: Maar,
2: weet
0: seriemoordenaar van?
2: Van wat? Van Japan? Van, ik snap het niet.
0: In Japan is er dus een seriemoordenaar opgepakt.
2: Van?
0: Hamsters.
2: Hamsters?
0: Allee, oh, garme die beestjes. Maar...
2: Hamsters?
0: Dat heb ik nu nog nooit gehoord. Een seriemoordenaar van hamsters.
2: En wat deed hij dan? Of wat was het?
0: Ja, wel, die man zou 36 jaar oud zijn. En hij wordt verdacht van zo'n 50 hamsters te hebben vermoord. Samen met afspraakjes die hij regelde met vrouwen. En die vonden daar plezier in om die beestjes te vermoorden.
2: Dus hij sprak af met vrouwen. En hij had ook een hamster bij die hij dan kilde.
0: Ja, echt. En meerdere hamsters. Ja, ik heb echt medelijden met die hamsters.
2: Maar zijn wij dan ook seriemoordenaars van koeien in die zin? Als wij telkens vlees eten? Of varkens?
0: Daar heb je een punt.
2: Toch? Zijn wij ook allemaal seriemoordenaars van Linde Vinken?
0: Ja.
2: Met wortelstoep.
0: Of vogelmesjes.
2: Nee, toch?
0: Ah, nee, dat is geen ding.
2: Nee, ja, toch wel eens gehakt.
0: Heb jij ooit hamsters gehad thuis?
2: Gekild? Nee, nooit gekild. Nooit
0: gekild
2: gehad.
0: Ook niet. Nee, ik heb
2: maar
0: al...
2: wat ik mij afvraag, is dan... Pak die dan zo de nek van dat hamstertje en zo... Zo?
0: Ja, zo. Och, gaar met die beestjes.
2: Maar nee, maar ja.
0: Ik heb ook eens een hamster gehad. Ja? Verschillende eigenlijk, veel. Bolletje was de naam.
2: Bolletje.
0: Een albino hamster.
2: Ja, en?
0: Ja, speciaal diertje heb ik eens in het toilet laten vallen.
2: Ah, ja. Och, beul jij.

toch nog even zeggen dat mijn hamster Wolletje nog lang heeft geleefd, hè, nadat hij in het toilet is gevallen. Hij zag er alleen een klein beetje geler uit. Ik heb er meteen uitgehaald met de soeplepel. Hè. Straks komt Stijn weer eens langs met zijn handpicked muziek. Van 7 tot 9 met zijn Mercy and More. En meer dus. En voor nu gaat Wim je bezighouden tot 7 uur. Je hoort het al. Ik heb nog Monster Magnet voor jou. Met See You in Hell. Yeah.

0: jij wil een zaak waar een reukje aan zit? Waar wacht je op? Start de opleiding parfumerie.
1: Afstandsonderwijs. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. De Europese gasprijs piekt opnieuw. Er is vandaag ruim 2% bijgekomen en gaat zo over de kaap van de €70 per megawattuur. Het komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran, de eerste in meer dan een maand tijd. Daardoor geraakt er minder gas vanuit de Persische Golf tot bij ons. En de vraag stijgt doordat de Europese gasreserves ook op het laagste niveau in jaren staan. Normaal worden die in de zomer aangevuld, maar door de hoge prijzen is dat nog niet gebeurd. De Chinese webwinkel Shein heeft zijn debuut op de beurs gemist. Het aandeel ging bij de start meteen meer dan 9% omlaag. Geldexpert Chris Sugira.
7: Er was niet genoeg animo voor het bedrijf, omdat de groei vertraagd is. Het is minder populair dan tijdens de lockdown bijvoorbeeld. Er zijn meer concurrenten, zoals AliExpress bijvoorbeeld, ook Temu. En daarnaast ja, is de regelgeving ook veranderd. Hè. Er zijn meer taksen, denk bijvoorbeeld aan de pakjestaksen. En dat zorgt ervoor dat beleggers zeggen, ja, we willen niet meteen investeren in het aandeel.
6: Shein was minder dan 4 jaar geleden meer dan €80 miljard waard. Vanmorgen bij de beursgang nog een goede €20 miljard. En Racing Genk-verdediger Zakaria El Wadi verhuist naar Hamburg in Duitsland. Dat betaalt €10 miljoen plus bonussen. El Wadi speelde meer dan 100 wedstrijden voor Genk en scoorde daarin 20 doelpunten. De rest van de dag blijft het wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en zo goed als droog bij 21 graden opnieuw.
8: De directie distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van dit radioprogramma.
9: It's showtime.
10: Hey, not a test. This is rock and roll.
11: Wim Oosterlink.
12: Oké, dus een rozaar hamstertje met een soeplepel uit de wc en dan in de gele currysoep. En niemand heeft er iets van gemerkt.
13: Ahoy, Wim. Goed verhaal.

Friends, Ferdinand en Matinee. Goedemiddag, het was de eerste schooldag vandaag. Ik heb er eentje in het vijfde leerjaar, lagere school. Hij zit op een nieuwe school, Bo. En één, mijn Roos, zit in het derde middelbaar. Mijn zoontje Bo heeft net gebeld om verslag uit te brengen van de eerste dag op zijn nieuwe school. En het zotte is dat je daar je schoenen moet uitdoen in de klas. Schoenen uitdoen in de klas. Zotter gaat het niet worden. Heb je dat al ooit gehoord? Je schoenen uitdoen in de klas. Raar. Raar. En de puree was op zijn vorige school beter. Ik zweer het. Hier is Somber. My body isn't ready.

Somber heeft na zijn doortocht op Pukkelpop vandaag een concert in de Afas Dome, het Sportpaleis, aangekondigd. Zondag 16 mei volgend jaar speelt Somber in Antwerpen. Vanaf vrijdag 10 uur kan je tickets kopen. Dit was hem met My Body Isn't Ready. Zeg, Mike D van de Beastie Boys heeft vrijdag zijn solo debuutalbum uitgebracht. Thank You is de titel. Vandaag kan je in Free Willy een exemplaar van dat nieuwe album op vinyl in de wacht slepen. Ik heb een meerkeuzevraag opgesteld, waar ik veel plezier aan beleefd heb. En jij moet die straks beantwoorden om zo'n album te winnen. Het is straks 16:45 in Free Willy. Zometeen al muziek van Depeche Mode, de nieuwe Willy-belofte. En nu het geweldige Mano.

0: Wat kies je? Gillende kinderen op weg naar school? Of gillende kinderen in de Tower of Terror? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Really? Music
1: that matters.
2: Humo!
3: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
4: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
3: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Samen aan tafel.
6: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
5: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
7: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Krevel.
9: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
8: Krevel. Leef beter.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: release. Depeche Mode met Just Can't Get Enough. Ik laat je onze nieuwe Willy belofte van de maand september horen. Een artiest waar wij een grote toekomst in zien. Onze nieuwe belofte voor de maand september vanmorgen voorgesteld bij Thomas en Sien is Pio. Volledig Karel Pio uit Brussel. Dit najaar komt hij met zijn eerste album. En hij is onze nieuwe Willy belofte voor de maand september. Hier is Pio met Bathroom Door.
1: Dit is de belofte van Willy.

Prachtig nummer, toch? Kings of Leon en Notion. Het is 4:30. Dringend even kijken wat er in het nieuws zat vandaag. Wat je gemist hebt toen je zo hard aan het werken was voor de baas, dat je alles van de actualiteit gemist hebt. 3 dingen. 1. In Duitsland zijn er explosieven gevonden bij een grote elektriciteitscentrale. Ze zeggen dat het wel eens een poging tot aanslag zou kunnen zijn. Die had kunnen zorgen voor een grote stroompanne. Maar ze is verijdeld. 2. In Noorwegen hebben ze een nieuwe koning. Sinds vandaag Hakon de 8e. Ik vind al een topnaam voor de koning van Noorwegen, toch? Hakon de 8e. Hij is de man van Mette Marit, die nu koningin is. Ze heeft een longtransplantatie gehad in juni, dus ze kon er niet bij zijn bij de officiële whatever. Haar zoon is trouwens die Marius, die met een enkel band thuis zit, omdat hij veroordeeld is wegens verkrachtingen en huiselijk geweld. Is wat? Marius. Hakon de 8e heeft de eed afgelegd in het parlement vandaag. Zijn vader Harald was vrijdag gestorven. Hij was 89 jaar. En 3 fantastisch diernieuws, want de kakapo is terug. Wie? De kakapo. Dit is echt iets voor Roos van Lakken. De kakapo. De kakapo is, ik had er nooit van gehoord, een zwaar bedreigde Nieuw-Zeelandse vogelsoort. Maar omdat er aan de kakapo zijn haar favoriete boom zoveel bessen hangen, beleeft de kakapo als soort een record broedseizoen. De kakapo vogelt dit seizoen gelijk zot eigenlijk. Ja, zo, exact zo. Voor het eerst in 75 jaar zijn er wereldwijd meer dan 300 kakapo's. Het is echt op het lijf van Roos van Akker geschreven, dit bericht.

0: Loco met Sing It Back. En wij zitten met een oogtuig. Sam uit Gent heeft ooit een kakapo gezien in Nieuw-Zeeland, in het wild. Meer dan een dikke papegaai die de rubber van mijn deur opat, is het niet. Wellicht ook de reden dat hij bijna uitgestorven is. Heel snugger lijkt dat beest niet. Voilà, de duiding van Sam uit Gent. Dankjewel daarvoor. Sam, straks kan je hier in Free Willy 4:15... het gloednieuwe solo-debuut van Mike D van de Beastie Boys winnen. Je zal daarvoor een antwoord moeten geven op mijn meerkeuzevraag. En ik ga eerlijk zeggen, ik heb mijn meerkeuzevraag al bedacht vanmiddag. En ik heb daar veel plezier mee gehad. Met die, ja, meer zeg ik voorlopig niet. Maar als je denkt, goh Wim, wat ik nu graag eens wil, wat mijn grootste hartstochtelijke wens is op deze 1 september, dat is om vandaag nu eens helemaal niks te winnen. En wel, dan heb ik een dot van een opportuniteit voor u. Zometeen, zoek de artiest in de woordenmist.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
2: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
1: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
2: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
1: Ja, tuurlijk.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Soundgarden. En Black Hole Sun in de avondspits van Willy, 13 voor 5.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Ik zeg een zin, als je goed luistert, kan je daar de naam van een groep in herkennen. Stuur die naam zo snel mogelijk via de Willy-app. Je kan er niks mee winnen. Oké, het is vandaag tegelijk heel moeilijk en heel doorzichtig, denk ik. Benieuwd of iemand de groep gaat vinden. Hier komt hij. Dit is de zin. Miljoenen jaren geleden was de oppervlakte van de aarde koud en kil. Er stonden dino's te rillen in hun blote flikker.

tofste idee dat heel veel mensen in de auto nu dino's zien staan rillen in hun blote flikken. Van. Geweldig. Goed, op de eerste schooldag. Hebben we kinderen misschien ook. Zie je ze staan? De dino's. Zwart. We zoeken een groep, ja? Miljoenen jaren geleden was de oppervlakte van de aarde koud en kil. Er stonden dino's te rillen in hun blote flikker. Welke groep? Welke bekende groep zit verborgen in deze zin? Stuur de naam via de William. Nog één keer. Probeer iets duidelijker, want het is moeilijk. Miljoenen jaren geleden was de oppervlakte van de aarde koud en killer stonden dino's te rillen in hun blote flikker. Stuur de naam van de groep via de Willy-app en win niks.

0: Nothing but Thieves. Baby Cool heet deze plaat. 7 voor 5.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Dag Joran uit Zonnebeke, onderweg van het werk naar huis. Dag Joran. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hoe lang moet je nog, Joran, in de auto?
2: Nog een tiental minuutjes ongeveer.
0: De zin was, miljoenen jaren geleden was de oppervlakte van de aarde koud en kil. Er stonden dino's trillen in hun blote flikker. Heb je ook zo voor jou een, eerlijk, een dino

0: Ja, voor wij ontroerend afscheid nemen. En wat heb je nu eigenlijk gewonnen, Joran?
1: Niks, geen kloten.
0: Voilà, zie. Niks, geen kloten. Joran, fijne avond. En tot de volgende. Salut.
1: Ja, fijne avond. Yo. Salutjes.
0: Dag.
1: Salut.
2: Willy.
3: She's reaching for a backpack.

0: Wat kies je? Een saaie meeting met Rudy en Anita van HR? Of Anna en Elsa in World of Frozen ontmoeten? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Music
1: matters. Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
2: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
3: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
2: En heb je de stekker ingestoken?
3: Nu werkt het. Merci.
2: Graag gedaan.
1: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre.

0: voor het studentenleven.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag. Experts sluiten niet uit dat we deze winter zonder gas kunnen vallen. De Europese reserves zijn deze zomer nauwelijks of niet aangevuld omdat gas zo duur is. En nu zijn ze maar voor 65% gevuld. Normaal is dat nu 80%. En gas is vandaag nog duurder geworden door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Energie-expert Kenneth van Sina.
8: De gasvoorraden in Europa zijn bijzonder laag. Waar je ziet dat het vooral Duitsland, maar ook Nederland zijn die echt achterlopen. Dus daar kan mogelijk een probleem ontstaan. Wat zeker kan zorgen voor paniek. Dus als het een strenge winter wordt, dan kunnen we daar wel snel door onze gasvoorraden heen geraken.
7: Dus ook bij ons. En de gasprijs lijkt niet meteen te dalen, doordat het conflict in het Midden-Oosten maar blijft duren en de vraag naar gas richting de winter ook alleen maar zal stijgen. In het oosten van Duitsland zijn explosieven en brandbommen gevonden in de buurt van een elektriciteitscentrale, nadat er mogelijk schade was aan een hoogspanningslijn. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het gerecht onderzoekt de zaak en sluit gerichte sabotage niet uit. Het was mogelijk het doel om een grote regio zonder stroom te zetten. Zoiets gebeurde begin dit jaar ook al in de buurt van Berlijn. Bijna 50.000 gezinnen, bedrijven en winkels zaten toen dagenlang zonder elektriciteit nadat een extreem linkse groep hoogspanningskabels gesaboteerd had. De Chinese webwinkel Shein heeft zijn debuut op de beurs gemist. Het aandeel ging bij de start meteen meer dan 9% omlaag. Geldexpert Chris Sugira.
9: Er was niet genoeg animo voor het bedrijf, omdat de groei vertraagd is. Het is minder populair dan tijdens de lockdown bijvoorbeeld. Er zijn meer concurrenten, zoals AliExpress bijvoorbeeld, ook Temu. En daarnaast is de regelgeving ook veranderd. Hè. Er zijn meer taksen, denk bijvoorbeeld aan de pakjestaksen. En dat zorgt ervoor dat beleggers zeggen, ja, we willen niet meteen investeren in het aandeel.
7: Shein was minder dan 4 jaar geleden meer dan €80 miljard. Vanmorgen bij de beursgang nog een goede 20 miljard. In Hastière, in de provincie Namen, is afscheid genomen van Brahim Brigou. Dat is de man van 29 die een week geleden dood teruggevonden werd in de buurt van Dinant. Niet ver van waar het lichaam van zijn zoon van 5 lag, de kleine Timeo. Een 100-tal mensen woonden de plechtigheid voor Brahim bij. Het is al de hele dag onrustig in Gelderland in Nederland. Bij een grote politieactie in Overasselt viel 1 dode, 2 agenten raakten gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Er zijn ook verschillende mensen opgepakt. U hoort Suzanne Scholten van de politie.
10: Afgelopen nacht rond 4 uur kregen mijn collega's melding van een verdachte situatie. Daarom zijn ze ter plaatse gekomen. En op het moment dat zij ter plaatse kwamen, werd er ook geschoten. Wat er zich daarvoor heeft afgespeeld, maar ook wat er zich heeft afgespeeld toen mijn collega's daar ter plaatse kwamen, dat is iets wat we nu volop onderzoeken.
7: Het gaat mogelijk om een conflict met drugs. Er zou ook een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook wel kennen als Bolle Jos. Vanavond trekken de wolken wat weg. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog, maximaal rond 21 graden. Donderdag en vrijdag meer wolken en kans op wat regen, maximaal tot 25 graden.
11: De directie distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van dit radioprogramma.
12: Showtime.
13: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
14: Wim
12: Oosterling.
14: Zometeen win jij misschien het debuutalbum van Mike D van The Beastie Boys in Free Willy. Goedemiddag.

1 september, Perfect Day, Lou Reed. Dit is de avondspits van Willy, samen van het werk naar... Van school. Van, ik kan weer. Van school naar huis. Samen van het werk naar huis. Mike D, een van de drie Beastie Boys, heeft vrijdag zijn solo debuutalbum uitgebracht. De eerste keer dat hij een album op zijn eentje maakt. En het heet Thank You. Ik heb ze even gepakt. Ze liggen hier. Dus drie exemplaren heb ik van het album Thank You van Mike D van de Beastie Boys. Zometeen kan je in Free Willy zo'n exemplaar in de wacht slepen op vinyl. Ik heb een meerkeuzevraag waar ik zelf veel plezier aan beleefd heb. Nu jij nog. Hey, zo.

0: Zombie van de Cranberries.
1: Willy. What's up, y'all? It's Mike D. And you're listening to Wim on Willy.
2: Free Willy.
0: Mike D, een van de drie Beastie Boys. Ik was voor de grote vakantie bij hem. Hij heeft toen, om mij te ontlasten, voor één keer Sabotage aangekondigd. Met plezier, heeft dat goed gedaan en graag gedaan. En hij heeft toen ook zitten vertellen over zijn solo-album, dat vrijdag uitgekomen is. Dat hij maakte samen met zijn twee zonen. Ze hebben samen, zijn zonen en hij, hebben samen een opnamestudio. En met vrienden, wij hebben ze dat album gemaakt. Het heet Thank You. Ik heb drie exemplaren van dat debuutalbum meegebracht.
3: Ja.
0: En jij kan er nu één winnen. Hoe? Je zal nu een meerkeuzevraag over het leven van Mike D moeten beantwoorden. En voilà, het antwoord sturen via de Willy-app. Goed, stuur de letter via de Willy-app. Het antwoord is ook goed, kies maar. Right? Goed concentreren en zo snel mogelijk sturen via de Willy-app. Ik heb drie exemplaren, hier gaan we. Concentrations. Mike D van de Beastie Boys heeft twee oudere broers. Hoe heten ze? A. Mike en Guido, zoals de oprichters van VTM. B. Bart en Hugo, zoals Leugpaleis. C. Bassie en Adriaan, zoals Bassie en Adriaan. D. Koen en Chris, zoals Clouseau. E. David en Steffen, zoals Solwax. F. Samson en Gert, zoals Samson en Gert. G. Dimitri en Mike, zoals Dimitri Vegas en Light Mike. Ja. Of H. Chris en Yves. We spelen voor een album. Ik zei het dat ik me goed amuseerde met deze vraag. We spelen voor een album van Mike D. Thank You op vinyl. Hoe heten de twee oudere broers van Mike D? A. Mike en Guido. B. Bart en Hugo. C. Bassie en Adriaan. D. Koen en Chris. E. David en Steffen. F. Samson en Gert. G. Dimitri en Mike. Of H. Chris en Yves. Stuur het antwoord via de William. Hier is hij. Dit staat op het album. Mike D. met True Colors.

0: zo klinkt hij op zijn soloalbum. Mike D van de Beastie Boys, solo met True Colors.
1: Free Willy.
0: Dag Lisa uit Isegem. Goedemiddag, Lisa.
2: Goedemiddag.
0: Zit je in de auto?
2: Ja, ik zit aan de auto, maar ik sta aan de kant.
0: Dat is goed, dat is slim. Van het werk, op weg naar huis, Lisa?
2: Ja.
0: Alright.
2: Inderdaad, net als werk naar huis.
0: Goed zo. Lisa, de vraag was... Mike D van de Beastie Boys heeft twee oudere broers. Hoe heten ze? Wat heb je gestuurd, Lisa? Wat is het antwoord?
2: Het antwoord is E, Stephen en David.
0: Stephen en David, zoals Solwax, is goed. Ja, effectief.
2: Ah.
0: Dus zijn broers hebben dezelfde namen als Stephen en David. Maar niet dezelfde familienaam. Dat is Diamond, maar hoe? Maar niet de Walen, maar goed, toch. Het lijkt erop. Stephen en David is inderdaad het juiste antwoord. Jij wint een exemplaar van het debuutalbum van Mike D op vinyl. En ook Nico uit Scherpenheuvel, zeg hem. En Jean-Claude uit Ik Weet Niet Waar winnen een exemplaar van dat nieuwe album van Mike D. Ik wens je een fijne rit naar huis. Hoe lang moet je nog naar huis, Lisa? Hoe ver is het nog?
2: Nog 10 minuutjes.
0: 10 minuutjes,
2: valt wel mee.
0: Voilà, bijna thuis. Veel plezier, fijne avond voor jou en proficiat met de prijs. Dag Lisa, tot de volgende. Dag.
2: Dankjewel. Bye.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Een receptje met vis?
6: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
8: Ons zalm en papillot chique pas cher.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Geweldige nieuwe single van Matt Berninger van The National. Martini Mi Fatso. Lins vindt het jammer dat het antwoord niet Chris en Yves was. Ik mis die twee. Wel, stuurt ze Lins uit Herzelen, Chris en Yves. Het was tof geweest, maar helaas niet de twee broers van Mike D van de Beastie Boys. Morgen in Free Willy stuur ik je naar de film Terminator 2. Huh? Ja, het klinkt raar, maar toch is het zo. De film komt opnieuw in de bioscoop, omdat hij 35 jaar oud is dit jaar. Vandaag, morgen 4:15 in Free Willy. Tickets voor de film.

0: Red Hot Chili Peppers, Danny California. Zometeen een mening over 1 september. En of je baas mag weigeren om vrij af te geven voor de eerste schooldag. Was een groot ding online. En daar dan meningen over, zometeen.
1: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
5: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes? Wakko.
6: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
7: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
7: Amai.
9: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, op u ga ik rekenen.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Lotto is op zoek naar een neus.
13: Huh? Een neusbegot.
12: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
14: Of thee in India.
12: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
14: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
15: C'est
12: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
16: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
17: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
16: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
17: Humo!
18: Samen aan tafel.
19: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
18: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden. Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

0: 17:45. Even kijken. 1 op 5 ouders nemen vrij af voor eerste schooldag is een kop in het laatste nieuws. Mag je baas dat weigeren? Voor veel ouders blijft de eerste schooldag een emotioneel en organisatorisch hindernissenparcours. Als je daarover geen uitgesproken mening hebt, hè, over vrij af kunnen nemen op de eerste schooldag voor eventuele kinderen. Als je daarover geen mening hebt, dan weet ik niet hoe jij vanavond en morgen op het werk sociaal gaat overleven. Maar geen nood, ik zal jou helpen. Dit is EHBO CWFS.
1: EHBO CWFS.
0: Ja.
1: Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Want wij hebben in België, godzijdank, een Facebookpagina speciaal bedacht en ontworpen, zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers. En wij kunnen die meningen van de site plukken, van de Facebook plukken en gewoon gebruiken in ons sociaal verkeer. Hoe geweldig is dat? Dat is hln.be, die Facebook, als je ze wil opzoeken. Ik heb er 4 verzameld over dus 1 september. Ik overloop ze even. Veel mensen vertellen hun persoonlijk verhaal. Waar hun kindje naar school gaat en hoe ze een oplossing gevonden hebben om mee te gaan naar de schoolpoort en zo. Maar er zijn ook heel wat meningen die tamelijk eensluidend zijn en die zeggen, vroeger was het beter. Hè? Ik zal het laten op. Mening 1 van Ray Setter. Ray heeft misschien niet zo goed geslapen vannacht. Dit is perfect om te gebruiken bij Meme of Pepe of om te debiteren op bezoek in het bejaardentehuis. Ray schrijft, eerste schooldag. Het jaarlijkse gebleid en geschreeuw aan de schoolpoorten. 2 maanden vakantie is veel te veel. Die snotneuzen vervelen zich dood en kunnen alleen nog maar stomme computerspellen spelen en onnozele YouTube-filmpjes kijken. Echt spelen zoals vroeger kunnen ze niet meer. En het zijn tegenwoordig de kinderen die baas spelen over hun ouders. Mening 2 van Roger Peremans. Roger heeft prachtige herinneringen aan zijn eigen eerste schooldag. Roger schrijft, de kinderen worden te hard gepamperd. Vroeger was het leven harder en kreeg je de eerste dag al straf. Ik zou niet goed weten of het een oproep is, maar wanneer? Mening 3 van Dirk Leenaars. Dirk heeft het helemaal gehad met de commentaar op Facebook en dat gezaag van iedereen ook altijd. Daarom heeft hij beslist om eens naar Facebook te surfen. En het is goed te zeggen, Dirk schrijft, wat een geleuter weer allemaal. Gewoon afzetten en hup, naar werk. En mening 4 tenslotte van Lambrechts Piet. Een mening om te gebruiken. Piet. Een mening om te gebruiken bij iedereen boven de 80 gaat enorm scoren. Piet schrijft, ze zouden beter wat tijd vrijmaken om ze deftig op te voeden. Wat een bende nozems loopt er rond.

geweest voor Leon Bridges en Kruang Bin. Met het mooie Texas. Het is 5 voor 6 straks. Het zal vanuit nieuws zijn. Nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. De legendarische Schot die vanavond in een bijna volle AB in Brussel optreedt. En Stijn Meuris komt vertellen waarom hij de naam van zijn programma op Willy veranderd heeft. Straks de gore details. Na het nieuws van 6 uur. Hier is Status Quo.

0: En nu één gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een grote politieactie in Overasselt in Gelderland. Die begon vanmorgen vroeg. Onder de verdachten zijn er ook Belgen en Fransen. Er zijn ook meerdere wapens en auto's in beslag genomen. Bij de politieactie werd een man van 51 doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Je hoort de burgemeester Jurie Minses.
5: Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Wat er vannacht is gebeurd, gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands.
4: Mogelijk gaat het om een conflict over drugs. Er zou ook een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook wel kennen als Bolle Jos. In het oosten van Duitsland zijn explosieven en brandbommen gevonden in de buurt van een elektriciteitscentrale, nadat er mogelijk schade was aan een hoogspanningslijn. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het gerecht onderzoekt de zaak en sluit gerichte sabotage niet uit. Het was mogelijk het doel om een grote regio zonder stroom te zetten. Zoiets gebeurde begin dit jaar ook al in de buurt van Berlijn. Bijna 50.000 gezinnen, bedrijven en winkels zaten toen dagenlang zonder elektriciteit nadat een extreem linkse groep hoogspanningskabels gesaboteerd had. Experts sluiten niet uit dat we deze winter zonder gas zouden kunnen vallen. De Europese reserves zijn deze zomer nauwelijks of niet aangevuld omdat gas zo duur is. Nu zijn ze maar voor 65% gevuld. Normaal is dat nu 80%. En gas is vandaag nog duurder geworden door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Energie-expert Kenneth van Sina.
6: De gasvoorraden in Europa zijn bijzonder laag. Waar je ziet dat het vooral Duitsland, maar ook Nederland zijn die echt achterlopen. Dus daar kan mogelijk een probleem ontstaan wat zeker kan zorgen voor paniek. Dus als het een strenge winter wordt, dan kunnen we daar wel snel door onze gasvoorraden heen geraken.
4: Dus ook bij ons. En de gasprijs lijkt niet meteen te gaan dalen, doordat het conflict in het Midden-Oosten maar blijft duren en de vraag naar gas richting de winter alleen maar zal stijgen. Onze Yellow Tigers zijn uitgeschakeld op het EK volleybal. Onze nationale vrouwenploeg verloor in de achtste finales na een knappe wedstrijd van Duitsland met 3-2. De Tigers wonnen de eerste set, verloren de twee volgende, sleepten dan nog een beslissende vijfde set uit de brand, maar die verloren ze kansloos. De Fransman Bastien Tronchon heeft de tiende rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij sprintte op het einde nog twee vluchters voorbij. De Noor Magnus Kort werd tweede, Thibaut Nijs derde en Wout van Aert vierde. Die blijft wel in de groene sprinterstrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. En geen nieuw wereldrecord voor ultra-atleet Mathieu Bonne. Hij wou in de Tyreense Zee in Italië meer dan 142 kilometer aan één stuk zwemmen, maar na zowat 100 kilometer moest Bonne ermee stoppen. Door de wind, de tegenstroming en het zoute water. Bonne werd ook zeeziek en wordt nu eerst verzorgd. Vanavond trekken de wolken wat weg. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog, maximaal rond 21 graden. Donderdag en vrijdag dan meer wolken en kans op wat regen, maximaal tot 25 graden.
7: De directie distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van dit radioprogramma.
8: Showtime.
9: Hey,
10: not a test.
9: This is rock and roll.
10: Wim Oosterlink.
11: Willy in de avondspits. We gaan alle perken te buiten met Brian Molko alias Bolle Brian. Hier is Placebo.

nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. Insignificant Other is de titel. 12:06. Wim, hoe was het gisteravond in thuis? Ja, ik weet het dus niet. Ik heb niet durven kijken. Nee. Dus gisteren stond er een artikel online waarin stond dat de soap thuis gisteravond bij de eerste aflevering van het nieuwe seizoen meteen al ging onthullen wie de brutale serieverkrachter is. En er stond een foto bij dat artikel, van niemand minder dan Niels de Stadsbader. Nu, ik kijk graag naar films, liefst in de cinema. Ik vind dat niet erg als dat bij mijn bloed is. Maar Niels de Stadsbader, die, neem ik aan, onthuld wordt als brutale serieverkrachter. Roos zei wel, misschien heeft die foto niks te maken met het artikel. Enfin, als is, Niels de Stadsbader als brutale serieverkrachter, dat is voor mij een stap te ver. Dat kan mijn lijf niet aan. Dus ik heb niet durven kijken. Voilà, heerlijk. Nu, Niels de Stadsbader zit met zijn bril in thuis, heel zo op die foto, zo wat smoezelig en wat gevaarlijk uit. En blaffende honden bijten niet, ik weet het, maar toch. Waarom begint elke keer als ik over honden iets zeg, Jane's Addiction te spelen? Waarom is dat? Enfin, straks komt Stijn Meuris vertellen waarom hij de naam van zijn programma op Willy veranderd heeft.

Oké, even spoiler. Dus Chloe stuurt via de Willy-app. Spoiler, het was Niels niet. Gemiste kans. In welke zin gemiste kans? Wie was dat wel, Chloe? Kun je even sturen via de Willy-app, dank u. Ik ben benieuwd. De serie verkrachter. In thuis. Goed. Stop. Ja. Het is 17:15. Elke dag rond dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. En vandaag was het niet moeilijk. Vanavond in de AB in Brussel. De legendarische Waterboys. Met hun Fisherman's Blues Review. Review. De Fisherman's Blues Review. En met Steve Earle erbij. Als muzikant bij de groep. De extra aanvulling van de Waterboys met Steve Earle. Als je nog twijfelt om te gaan, er is een pauze. Ja, het is blijkbaar met een pauze. Misschien vinden sommige mensen dat vermoeiend om zo lang naar de Waterboys te gaan. Of heb je zoiets van, ik wil niks missen en toch een frisse pint tappen? En wel, het is met een pauze. En er zijn nog een paar tickets voor de Waterboys. Vanavond in de AB in Brussel. Hier zijn ze op Willy. The Hole of the Moon.

0: vanavond in de AB in Brussel. En nu op Willy het magistrale The Hole of the Moon. Dat waren The Waterboys. Even een... nog één, echt heel kort nog. Dus een Niels Stadsbader, Siri Verkrachter, thuis update. Een raar naam. Goed, Chloe heeft dus heeft gezien. En ze zegt, stuurt via de Willy app, Chloe Torrent. Denk dat hij Kevin of Dennis of zo noemt. Ik kan ook helemaal verkeerd zijn. Maar die naam past wel bij de Siri Verkrachter. Erg is dat voor iedereen die Kevin heet of Dennis? Chloe. En dan, blij dat ik tot thuisreporter benoemd ben. En dan, het was een random S verpleegkundige die ik nog nooit gezien had. Ja, je bent ook niet echt precies de meest gespecialiseerde bron, Chloe. Maar toch, bedankt. Bedankt voor de update. Toch een opluchting dat het toch niet Niels Stadsbader was, blijkbaar. Zometeen komt, ik heb het er nooit meer over hebben. Goed, never again. Zometeen komt Stijn Meuris vertellen waarom hij de naam van zijn programma op Willy veranderd heeft. Ik zie hem daar al. Hij staat daar al te babbelen. Daar, buiten de deur. Ik roep hem zometeen binnen. Goed.
1: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
2: Yep, info op telenet.be.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Sneeuwwitje. Sorry, Snow White. Van Ginzu, daarvoor Elbow met Grounds of Grounds for Divorce 2 over 6:30. Bij mij eindelijk terug in de studio. Stijn Meuris, zeg Stijn.
1: Wel, dag Wim.
0: Goh, ik ben eindelijk.
1: Zo blij dat je terug zit.
2: Dat moet toch al minstens een week geleden zijn.
0: Nee, maar dit is waar. Vorige week was dit echt. Ik ben heel blij dat je terug bent. En ik zal niet de enige zijn. Ik heb jou vanmorgen ook bij Thomas Sien gehoord met een geniale item. Enfin, toch wel een geniale titel. Namelijk, wat was het ook? Ben nu vergeten, maar het was
2: de Mercy and More.
0: Nee. Ah. Bij morgen, bij Thomas en Sien.
2: Ja, ja.
0: Wat was de titel van het item?
2: Ah, humoris.
0: Ja. Nee. Maar dus de naam was...
2: Ja.
0: Wat was het? We gaan eens kijken...
2: Of hij humor is.
0: Hoe het met zijn humeur is.
2: Ja.
0: Zoiets.
2: Hoe het met zijn humeur is.
0: Dat? Ja, dus we bellen elke week Stijn Meuris om te horen hoe het met zijn humeur is.
2: En dat is altijd goed.
0: Ik vind dat eigenlijk fantastisch.
2: Kijk eens, dat humeur is altijd goed.
0: We weten eigenlijk al.
2: We weten het eigenlijk al. Maar dat moet toch gecheckt worden.
0: Je zei daarnet, Mercy and More. Dat is de nieuwe naam van jouw programma dat straks om 7 uur begint. Ja. Waarom heb je een nieuwe naam?
2: Dat is een primeur is.
0: Nee, dat was vanmorgen al te horen.
2: We hebben
0: iets met
2: naam.
0: Iets met de pleuris, maar dat kan niet.
2: Wijst iemand hem eens waar de deur is?
0: De deur is!
2: Ja. We hebben een nieuwe naam gegeven aan het programma, Wim. Omdat na 6 fijne seizoenen...
0: Doet jij dat al 6 jaar?
2: Ja, maar god. Ja, maar, en jij dan?
0: Maar het lijkt me niet precies dat je vorige week mee begonnen
2: bent. Nee. 6 seizoenen. En hier begint seizoen 7 zo dadelijk.
0: Amai.
2: En dat blijft goed, hè?
0: Ja.
2: 30 nummers. Ik kies de muziek. Alleen maar muziek die ik tof vind.
0: Ja.
2: Nadruk ligt een beetje, en dat blijft ook zo, op de 80s en de 90s. Ook af en toe nieuwe dingen. Maar wij dachten, als we dat nu eens net iets 10% verbreden, dan kun je echte muziek draaien waar je ook echt van houdt buiten het programma.
0: Aha.
2: Dingen die je gewoon, ik zeg maar iets, in de auto of in de keuken opzet.
0: Dus er was muziek waar jij van hield, maar eigenlijk tot vorig jaar dacht van, ik ga dat er niet in steken.
2: Past misschien niet
0: maar
2: binnen Mercy.
0: Kan je een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld van een plaat dat je zegt van, wacht, daar zit er vanavond... Straks in. En dat zou ik vorig jaar niet gedraaid hebben.
2: Jawel, natuurlijk. Ik kijk hier naar mijn lijst. Die, voor alle duidelijkheid, beste luisteraars, nog altijd subliem is. Hè, daar niet van. Maar hier zie ik bijvoorbeeld op nummer 9 staan, Wim.
0: Ja, ja.
2: Meatloaf. Met, hou je vast, You Took the Words Right Out of My Mouth.
0: Allee.
2: Must Have Been While You Were Kissing Me. Ja, trouwens, qua titel ook. Geweldig.
0: Allee.
2: Dat zou ik denk ik vorig jaar niet gedraaid hebben.
0: Oké. En in Mercy...
2: Omdat
0: Mercy
2: ik dat een briljant... Maar werkelijk, we gaan het daar verder niet over hebben, want dat wordt te technisch. Maar een briljant nummer vind, met een productie van hier tot in Tokio.
0: Allee.
2: En dat ik denk van, maar dat moet toch kunnen... Ik moet ook ABBA kunnen draaien, bij wijze van spreken.
0: Mijn
2: muzikale smaak is zeer breed.
0: Ik zou het...
2: Maar inderdaad, de kern van wie ik ben, is die donkerte van de New Wave. En dat blijft ook zo.
0: Ja. Oh, ik vind het fantastisch.
2: En More.
0: Oké. Okay. Straks Mercy and More vanaf 7 uur.
2: Oké. Okay.
0: Stijn, raad de plaat. Klaar?
2: Mm-hmm.
0: Sorry.
2: Een heel klein beetje. Oh.
0: Ja, goed. Maar goed. Ja. Je kent het, dames en heren. Ja, klassieker toch wel. Oké, Stijn, veel plezier straks met het programma. Blij dat je terug bent tot straks.
2: Ik ook. Dank je wel.

0: Ik doe mee met deze plaat tot ik hyperventileer. Starburster. Van de geweldige, Fontaines DC. Zometeen de Wombats. En er is muzieknieuws dat ik nog niet verteld heb uit Las Vegas. En dat ik dringend moet vertellen. Zometeen.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
3: Goed? Zottekes? Wakko?
2: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor 522 euro. Mediamarkt.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar?
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
9: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Wombats Let's Dance to Joy Division. 14 voor 7, 1 september. De eerste schooldag van 2026. Wat hebben we geleerd? De eerste schooldag, zo is het. Niet van 2026. Wat hebben we geleerd vandaag? 3 dingen. 1. In Noorwegen hebben ze een nieuwe koning vandaag. Hakon de 8e. Ik vind al een topnaam voor een koning in het Hoge Noorden. Echt zo'n naam voor een heldenverhaal waar mijn zoontje zot van is. Proficiat voor Hakon de 8e. 2. Er is eindelijk iemand veroordeeld voor de moord op rapper Tupac Shakur. Die moord is in 1996 gebeurd in Las Vegas, dus 30 jaar geleden. En nu pas heeft een jury in Las Vegas Dwayne Davis veroordeeld, alias Kaffi D. Hij is verschuldigd bevonden aan het organiseren van de moord op Tupac Shakur. Op 13 oktober hoort hij zijn straf, maar hij heeft al bekendgemaakt dat hij in beroep gaat. Na 30 jaar eindelijk uitsluitsel over de moord op de legendarische rapper Tupac Shakur. En 3, vandaag is Grant Lee Phillips jarig. De frontman van Grant Lee Buffalo. Geboren in 1963. Dat betekent dat hij vandaag 63 jaar geworden is. Gelukkige verjaardag. Dit is Fuzzy.

0: Shame. Foo Fighters met Shame, Shame. Morgen in Free Willy stuur ik je naar film Terminator 2. Dat is raar, maar het is waar, want hij komt omdat hij dit jaar 35 jaar oud is opnieuw in de bioscoop. Morgen tikken ze voor om 16:45 in Free Willy. De albums van Mike D zijn allemaal de deur uit. Ik heb ze daar straks weggegeven. Zijn solo debuut op vinyl in Free Willy. En ik zal voor nog één keer laten horen, hè, hoe hij voor de vakantie het volgende nummer aankondigde speciaal om mij eens te ontlasten. Heel vriendelijk. Dames en heren, Mike D.
1: This is Mike D. Beastie Boys is a song we did, I don't know, back in the 90s. You've had to hear it. If you listen to this radio show every day, over 1200 times now. And this is a song called Sabotage from the Ill Communication album. And I hope you are still enjoying it after more than 1200 listens. All is kaput.
0: Alles kaput. Zometeen, The Return of Stijn Meuris. Zijn programma is lichtjes van aan veranderd, dus schrik je niet. De pleuris. Ja, natuurlijk al. Veel plezier met Stijn. Alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedata.

0: voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Hey, die van ons die lust dan alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een grote politieactie in Overasselt in Gelderland. Onder hen ook Belgen. Hoeveel precies, dat is nog niet duidelijk. De actie begon vanmorgen vroeg. De politie schoot daarbij een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook gewond, maar zij zijn niet in levensgevaar. Er zijn ook meerdere wapens en auto's in beslag genomen. Je hoort de burgemeester Jury Minses.
8: Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Wat er vannacht is gebeurd, gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands.
7: De politie roept buurtbewoners in Overasselt op om binnen te blijven, want mogelijk is het nog niet veilig genoeg. Mogelijk gaat het om een conflict over drugs. Er zou ook een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook wel kennen als Bolle Jos, maar dat is nog niet bevestigd. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie een fietser aangereden. Het gebeurde op een rondpunt toen de agenten met meerdere voertuigen moesten uitrukken voor een overval. Het slachtoffer is een vrouw, zij is naar het ziekenhuis gebracht en was volgens de hulpdiensten bij bewustzijn. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Het gerecht onderzoekt een nieuwe mogelijke piste in het onderzoek naar de dood van Timeo en zijn vader Brian. Hun lichamen werden vorige week teruggevonden in de buurt van Dinant. De speurders houden alle pistes open. Een afrekening in het drugsmilieu, een gezinsdrama. Maar nu sluiten ze niet uit dat Timeo gestorven is in een snikhete auto, terwijl zijn vader drugs ging kopen. Brian kan daarna dan zelfmoord gepleegd hebben. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er iemand anders bij de zaak betrokken is. Onze Yellow Tigers zijn uitgeschakeld op het EK volleybal. Onze nationale vrouwenploeg verloor in de achtste finales na een knappe wedstrijd van Duitsland met 3-2. De Tigers wonnen de eerste set, verloren dan de twee volgende, sleepten uiteindelijk nog een beslissende vijfde set uit de brand, maar die verloren ze kansloos. En de Fransman Bastien Tronchon heeft de tiende rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij sprint op het einde nog twee vluchters voorbij. De Noor Magnus Kort werd tweede, Thibaut Nijs derde en Wout van Aert vierde. Die blijft in de groene sprinterstrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Morgen regen in het westen. In de rest van het land eerst zon, later meer wolken, maar wel droog bij 21 graden. Donderdag en vrijdag soms wat lichte regen en 23 graden.
1: Music matters.
0: Mercy.

Oh jawel, beste Willys. Mercy, maar het heet vanaf nu Mercy and More. Zal wel duidelijk worden waar dat op slaat. Ik zou zeggen, open up your mind, baby. 2 uur lang handpicked music zoals u het gewend bent. En ik heb een godverdomme goesting in. Dit is Left Field.

0: ideale opener vond ik dit. Left Field samen met Johnny Lydon uiteraard. Open up. Als je het over een opener hebt, hier heb je er eentje. Heel erg Morrissey, maar ook heel erg Morrissey en more vind ik. Ik heb een paar geweldig straffe concerten gezien afgelopen zomer. En jullie ongetwijfeld ook. Een paar daarvan kan ik heroproepen in dit programma. Eentje daarvan was op de laatste avond van Pukkelpop op de zondagavond. Dit was in de club. Baxter Dury wou ik absoluut zien. Wegens al vaak gedraaid in Morrissey de afgelopen seizoenen. En het was absoluut boem erop.
1: Waiting for you to call.
0: Schadenfreude.
1: You were off with that donut.

dat concert van Baxter Jury op Pukkelpop, dat ging werkelijk crescendo. Na ongeveer een half uur stond heel de tent in lichterlaaien. En zeer terecht. Ik wil eens van de luisteraars weten wie van jullie was daar ook op die laatste avond Pukkelpop, de zondag. Want heel misschien hebben die dan ook in de lift één tent verder en nog een uurtje later Get Down Services gezien. Ik had ze nog nooit gezien. Hun reputatie snelde hun wel vooruit, dus dat wou ik zien. En het was zeer de moeite. Dit is The Radiator. Get Down Services. Een soort Sleaford Mods, met goede goesting. Of zo.

Jongen, dat ging vooruit werkelijk op die zondagavond van Pukkelpop. Get Down Services met Radiator. Nieuwe single uit de nieuwe plaat Massive Champion. En je had het moeten zien. Twee heren en een laptop. Daardoor deed het mij een beetje denken aan Sleaford Mods, waar ik ook grote fan van ben. En deze hadden een, BMI, die mij min of meer bekend voorkwam. En toch was het zeer sexy en dansbaar. Get Down Services komen binnenkort trouwens naar de AB in april. Nee, in maart denk ik ergens. Ik heb ook nieuwe dingen leren kennen. Zoals gisteren nog. Ik hoorde de M-show van Marcel op deze zender. En ik dacht, what the fuck is dit? Dit is lekker. Bleek het Belgisch te zijn. Nevel met Versatile. Dank u wel, Marcel.

hoorde dit gisteren voor het eerst in de M-show. En mijn oren waren meteen gespitst. Wat een lekker basritme is dit. Belgisch is dus, genaamd Nevel. Reggae of dub uit het Hageland. Probeert u zich daar iets bij voor te stellen. Uit het album Subconscious Dubs. Het nummer heet Versatile in de Dr. D version. Geen idee wie Dr. D is, maar ik kan er wel wat van. Ja, dat is lekker. Die ga ik nog draaien. Rob Benders die schrijft... Haha, de Vlaamse Clash. Te gek. Rick Jansen schrijft... Opgelet, Stijn. Nevel is ook een Indonesische boysband. Dankjewel voor de waarschuwing, Rick. Dit is Public Image Limited. Opnieuw Johnny Lydon. Ja, maar dat mag wel.

0: Het zal nog alles niet. Anger is an energy. Kevin Smijers, die schrijft... Stijn, you have a rotten taste. Ik neem aan dat dat goed bedoeld is. Dank u wel, Kevin. En daarnet over Nevel, Belgisch project. Wannes Dirks die schrijft dub en new wave tegelijk. Ik vind het top. Ik ook, Wannes. Even reclame. En dan komen we terug met gitaren. Veel goede gitaren. Let maar een keer op.
1: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja!
6: Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja! Maar ja...
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
7: Ja!
6: Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Van Haren, Van Haren.
14: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
13: Van Haren, Van Haren.
14: Omdat we van schoenen houden.
15: Mercy and More. Stijn Meuris.
0: Ik had het beloofd. Gitaren. Goeie gitaren. Iggy Pop.

Geen mens wordt volgend jaar 80. Maar ik zweer het. En Giorgio Muldermans wijst mij er ook nog eens op. Groot feest volgend jaar. Iggy wordt 80. En Lust for Life wordt 50. Oh, Jesus, man. En toch, voor die mensen die hem recent nog live gezien hebben. Springlevend. 80. Hij doet alsof hij nog maar 78 is. Echt werkelijk. Home van Iggy Pop. Jan de Pal, meneer, trouwe luisteraar. Die vraagt, had ik al welkom teruggezegd, Stijn? Welkom terug. Ja, Jan, bij deze dus. Ja. Oh ja. Vier nummers na elkaar. Vier absolute classics met grootse gitaren en melodieën. Dit komt uit Nederland. Van de dakspringer zelf. Herman Brood. Toen nog met his Wild Romance. Dope Sucks. En hij kon het weten.

Wat was dit goed? Herman Brood, Dope en Sucked. Daarstraks vroeg Wim Oosterling vroeg mij van, oké, Mercy and More, waar zit dan die More precies in? Wel, dat het nog iets breder mag. Muziek die ik gewoon heel erg goed vind. En die misschien net niet binnen Mercy zou passen. Zoals dit. En het volgende nummer.

enige rockzanger die op hoge leeftijd straks misschien ergens in een rusthuis terecht mag zeggen: ik leef als een plant. Robert Plant. Sorry. Het is ook voor mij nog wat zoeken. Led Zeppelin met Immigrant Song. En ik zei, muziek die ik echt goed vind, ik ga er gewoon draaien. Jesus. Hoort me dat toch eens aan, zeg.

De titel, maar dat nummer en die productie, Todd Rundgren, als een soort parodie op de toenmalige klank van Bruce Springsteen. En dat is gelukt, vind ik. Ten bewijze dit, A Thunder Road, Bruce Springsteen. Mercy and More, hè? Voilà.

0: Jawel, jongens en meisjes. Groot in alle eenvoud, Thunder Road, Bruce Springsteen. Voor die mensen die denken, waar is Mercy? Komt allemaal goed.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kom dat nu niet doen.
4: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
10: Mercy and More. Stijn Meuris.
0: Ik denk dat ik in 6 jaar Mercy nog nooit iets van The Cranes gedraaid heb. En dat is eigenlijk... Ja, dat is een schande.
11: Ja.
0: En dit leek mij een uitgesproken moment om dat wel te doen. Cranes met

sfeervol als altijd. Cranes met A Jewel. Moet ik vaker aan denken aan die band? Moet ik vaker aan denken en dan ook programmeren? Nu zaterdag in de N9 in Eeklo, een geweldige club, spelen twee Canadese bands die je eigenlijk wil zien, namelijk Wine Lips. Maar in het voorprogramma de Boo Jumps. Ik had er nog nooit van gehoord tot ik het opzocht en ik dacht, wauw, dat is lekker. Jumps, de wat? De Boo Jumps met B-O-O-J-U-M-S. Samen met Wine Lips, nu zaterdag in de N9 in Eeklo. En check die videoclips, die zijn hilarisch.

luisteraar Ricardo Gomez die schrijft zeer terecht, want ik was er ook aan het tanken en ik kon er niet opkomen. Ricardo schrijft, ik moet bij momenten wat aan de Kings of Leon denken. Ja. Maar dan minder ernstig, kan ik u zeggen, Ricardo. Check die videoclips maar. The Boo Jumps met Burning Up. Nu zaterdag in de N9 in Eeklo. Gaat dat zien.

Die er even een tijdje genoeg van had. En dat snap ik wel. Na al dat wereldgetour. Maar het was heel erg sterk. Engel en de Sniffers. Wie heeft er zin in een intro van pakweg een minuut 20? Die crescendo opbouwt naar een soort, ja, hoe moet ik het zeggen, sonisch orgasme. Dat enkel afkomstig kan zijn van oude AC/DC. Uit de plaat Power Rage. Riff Raff. Oh, wat hou ik hiervan? Oh, wat hou ik hier nog steeds van?

0: zo dadelijk na het nieuws en reclame voor deel 2 van Mercy and More. Ik vond dit heel wel leuk. Ja. And the best is yet to come.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. Er zijn nog altijd problemen met het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs, ook bij de start van het nieuwe schooljaar. Het gaat om 1 op de 5 scholen, dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Sommige kinderen zitten nog altijd 2 uur lang op de bus. Sommige bussen daagden vanmorgen zelfs niet op, zoals bij deze familie.
5: Broer, we hebben een...

0: probleem, hè, man. De bus is stuk.
1: We hebben juist een bericht gekregen. Ze hebben vastgesteld dat ze voor de rolstoelen niet over de veiligheidsgordels beschikken. Daardoor willen ze niet komen vandaag.
2: Elke dag nemen meer dan 45.000 kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs de bus naar school. De lijn organiseert dat vervoer. Daar ontkennen ze dat er een structureel probleem is. Binnenkort bekijken ze wel wat met bevoegd minister De Ridder wat er eventueel beter kan. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie een fietser aangereden. Het gebeurde op een rondpunt toen de agenten met meerdere voertuigen moesten uitrukken voor een overval. Het slachtoffer is een vrouw, zij is naar het ziekenhuis gebracht en was volgens hulpdiensten bij bewustzijn. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. De Duitse regering beschuldigt Rusland van de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Er werd toen een drone met explosieven gevonden aan een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar de ontsteker was kapot, waardoor ze niet kon ontploffen. Duitsland kondigt nu sancties aan tegen Rusland en België sluit zich daarbij aan. Buitenlandminister Prevot zal ook de Russische ambassadeur in ons land op het matje roepen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later meer wolken, maar wel droog bij 21 graden.
3: Music matters.

Hier had ik nog eens geweldig veel zin in. In het nummer Night Shift van Susie and the Banshees. Als je het over avondelijke sfeer hebt, no. Welkom in het tweede uur Mercy and More.

Absoluut kippenvel krijg je nog steeds van. Nightshift van Susie and the Banshees. De grootmeesteres van de New Wave wat mij betreft. En luisteraar Frank Jakkers die schrijft... dat basloopje is ontsnapt uit Carnage Visors van The Cure. Dankjewel Frank. Moet ik aan denken om dat volgende week nog eens te programmeren. Ja, mooi. Dit is ook mooi trouwens. Een stuk recenter van Suede. En Time.

0: Ze waren geweldig op de Lokerse feesten. Eigenlijk zijn ze altijd goed. En nog altijd scherp van snee. Sweat. Antidepressants. Dit moet zowat het beroemdste intro-orgeltje zijn van de laatste 30 jaar.
1: Ja.
0: Namelijk dat van In Spiral Carpets, This Is How It Feels.

0: is een deuntje, maar het is godverdomme een lekker deuntje. In Spiral Carpets, af en toe moet dat gewoon gedraaid worden. Huppakee. Een nieuwe single van, eigenlijk van Ian McCulloch van Echo and the Bunnymen. Nee, een nieuwe single. Ik heb hem al live gezien, 2 jaar geleden. Was een beetje warrig, maar goed, Ian mag warrig zijn. En het nummer heet Brussels is Haunted. En dat klopt, dat had hij goed door.
1: Brussels is haunted.
0: Haunted? Brussels?
1: Brussels is haunted.
0: Volledig waar.

0: heel sexy singeltje, vind ik dit. Echt waar. Van Echo and the Bunnymen, oftewel Ian McCulloch. Dat is niet helemaal duidelijk. Brussels is haunted. En Lisbeth de Koning, die stuurt mij hier een vraag. Echt waar. Lisbeth vraagt zich af wie in godsnaam Annick en Pascal zijn in dit nummer. In de tekst. Dat is me nog niet opgevallen. We zoeken het uit, Lisbeth. Want it's counting me, schrijft ze. Ze is ermee bezig. Overigens, hele knappe animatieclip bij dit nummer. Gemaakt door Jeff de Smet, zoon van Jan de Smet.
1: Ja. Mercy and More. Stijn Meuris.
0: En nu wil ik even van onze luisteraars weten, van het ernstige deel van onze luisteraars, wie heeft het briljante concert gezien op de Lokerse feesten van Gary Numan? Ik zag het van in de coulissen. En volgens mij stond er 15.000 man, als het niet meer was. En die gingen uit de bol. Net zoals Gary zelf trouwens. Ik vond het echt waar een indrukwekkende show. Rammstein, maar verfijnder. Ja, ja. When they caught me in broken, veel verfijnder.

hallucinant veel reacties van de luisteraars van Mercy. Op muziek van Gary Numan. En een keer niet Our Friends Electric of Cars, dank u wel. Maar echt werkelijk, ik had de indruk dat de helft van onze luisteraars zat op de Lokerse feesten. Bjorn Eigenman schrijft, doet man emigrate denken, keigoed. Johan van Engeland, Gary Numan op de Lokerse feesten was subliem, van begin tot einde. Martijn de Meulemeester stuurde een foto, Kaat de Wulf doet dat ook, zalig schrijft ze. Mieke Bonen voor de tweede keer een mindblowing concert van hem gezien. Oplokeren. Nathalie Verachtert, wij waren er, helemaal weggeblazen. Fijne herontdekking noemt ze het, ja klopt wel. Het was ook echt een hele goede show. Frankie de Waalen, ik was erbij Stijn, hij moest de headliner geweest zijn. Dit klinkt nog zo hedendaags. Klopt. Ah, Kevin Moens, onze Kevin. Mijn vriendin Eva is sinds dat concert mega grote fan geworden. En die was al fan van Nine Inch Nails. Ah, wacht, dat is... Anne Vermeulen zegt, ik heb Gary Numan live gevolgd op 3.500 kilometer afstand. Nou. Het was ook wel indrukwekkend. Dit is The Mission met Tower of Strength. You see?

Strengths on a Mission. Nog heel even terugkomen op dat concert op Lokerse Feesten van Gary Numan. Dat was inderdaad indrukwekkend. En mij viel vooral op hoe fris, hedendaags en relevant dat dat nog eens klonk. Dat zag er dan ook nog eens geweldig uit. Dat klonk werkelijk aan de voorkant en op het podium fantastisch. En Gary zelf, de man is inmiddels 114. Ja, die zag eruit alsof hij, ja, hoe moet ik het zeggen, een stuk jonger was dan ik. Dus voilà, proficiat Gary. En de luisteraars zijn het er helemaal mee eens. Dan kan deze ook nog wel. Kom aan, jongens.

ik had even zin in dat onbeschrijfelijke fuifgevoel, zeg maar. Dat er eind jaren 80 ging. En eigenlijk nu nog steeds. En dan kan je op hetzelfde elan verder gaan. Dit is iets dieper in de nacht, heb ik zo de indruk. Dit is na middernacht. Ja, Black Lights.

Vlaamse jeugdhuizen na middernacht. Ah, terwijl ik het zeg, gaat mijn haar recht omhoog staan. Echt waar? Come on, Belgische bierbrouwers. Go for it. Cabaret Voltaire met Just Fascination. En dus ja, dan schrijf ik dat op in mijn lijst, handpicked, Just Fascination. En ja, als het ware vanzelf, enfin, ik moet er verder geen woorden meer aan vuil maken. De ervaren Murrissy luisteraar weet dan precies wat het volgende nummer zou kunnen zijn. En jawel, ja, want ook van The Cure heb ik dit jaar een briljant concert gezien. Het was namelijk Werchter dichtbij. Maar Jesus Christ, het was er zo boek op wederom. Het wordt saai op den duur. Hoe was de Cure? Briljant. Ah ja, oké. Fascination Street. Oh, dat baslijntje. Ik zwijg.

Frankie de Waele is een lucky bastard. Hij heeft de Cure gezien op het laatste concert van de tournee. Nu zondagavond was het. Rock en scène op de oevers van de Seine in Parijs. Daar was ik graag bij. Ik heb ze daar trouwens, ik denk 6 of 7 jaar geleden gezien, Frankie. En ook toen was het geweldig. Fascination Street van de Cure. Dit is Dark Entries van Bauhaus. Die draai ik vreemd genoeg vaak, Bauhaus. Maar bijna nooit, dit nummer. En dus dacht ik, bij de start van het nieuwe Murrissey seizoen, huppakee, Dark Entries. Hoor me dat het gaan, man.

0: Een grillig bandje was dat toch, Bauhaus. Zo spijtig dat ik die nooit live gezien heb. Had ik zeker heel erg goed gevonden. Dark Entries.
1: Mercy and More. Stijn Meuris.
0: U krijgt 10 seconden om te raden welke band dit is. Maar na de drumroffel van zo dadelijk weet u het eigenlijk meteen. Maar nu nog niet, maar nu wel.

1999. Ja, op een iets wat eigenaardige manier geschreven. Maar ik snap hem wel. 19, dus 10 en tiener. 99, Limp Bizkit. Oh, mensen, echt waar. Voor degenen die nu aan het kijken zijn, want dat kan dus ook. Ik heb met een Turnstile t-shirt aan. Zo ben ik dan. Ik koop dat dan na een briljant concert. Zo ben ik dan echt, hè. Dan ga ik naar de merch. En ik koop mij een t-shirt van de groep die ik gezien heb. En in het geval van Turnstile op Pukkelpop. Wat een band. Wat een groep. Echt waar. En wat een publiek. Maar ook, wat een nummer.

Ja, daar ben je even niet goed van, hè? Dit ook trouwens. Voor het zomerreces draaide ik het al een keer. Een Belgische versie van het Beatle-nummer Tomorrow Never Knows. Door Greybound. Greybound met een B, niet Greyhound. Een groep uit Zelem, Haalem, streek van Diest. Heel goed gedaan. Met zang door Frankie Traandruppel. Ja, ja. Wie dat? Frankie Traandruppel.

bezwerende versie van een bezwerend nummer. Belgische groep Greybound met Tomorrow Never Knows. Ja. Dit jaar 60 jaar oud trouwens, dit nummer. Heel mooi. Hoe oud zou dit zijn? Nou, iets minder denk ik. Over de Beatles gesproken. Paul McCartney en Wings met Jet. Een nummer genoemd naar een minuscuul café in Hechtel-Exel. Ja. Enfin, daar maak ik mezelf wijs.

die komen een stukje spelen, jongen, in de jaren 70. Wings met Paul McCartney. En Linda McCartney, uiteraard. Jet. Eerste keer Mercy and More zit erop. Beste mensen, the pleasure was all mine. Fijne reacties trouwens op het More gedeelte. Ik ga eruit met John Cale. 1970, alsjeblieft. Adelaide. Tot dan.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedenavond. Bij 1 op de 5 scholen is er nog altijd een probleem met het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Ook bij de start van het nieuwe schooljaar. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Sommige kinderen zitten nog altijd 2 uur lang op de bus, als die al opdaagt, zoals bij deze familie.
6: We hebben juist een bericht gekregen. Ze hebben vastgesteld dat ze voor de rolstoelen niet over de veiligheidsgordels beschikken. Daardoor willen ze niet komen vandaag. Wij rijden met een auto, hè. Wij kunnen dat, maar er zijn veel ouders die niet zo ver kunnen rijden of dat hun werk helemaal de andere kant is.
5: Elke dag nemen meer dan 45.000 kinderen in het buitengewoon onderwijs de bus naar school. De lijn organiseert dat en ontkent dat er een structureel probleem is. Ze bespreken de situatie binnenkort.

wel met bevoegd minister De Ridder. De Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Het was haar man, koning Haakon, die zijn vrouw zelf met de auto naar het ziekenhuis bracht. Amper enkele uren na zijn eedafleggingen in het Noorse parlement. Mette Marit miste die plechtigheid. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelen aangevallen in Iran. Dat laten ze zelf weten. Het zou gaan om een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse soldaten. Staatsmedia melden meerdere ontploffingen in het zuiden van Iran. Ze zeggen niets over schade of slachtoffers. De Iraanse aanvallen waren dan weer een reactie op de Amerikaanse aanvallen van eergisteren, de eerste in een maand. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon. Later dan meer wolken, maar wel nog droog bij 21 graden. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. In Nederland zijn zeker 2 Belgen opgepakt tijdens een grote politieactie in Overasselt. In totaal werden 34 verdachten gearresteerd. Naast de Belgen ook Nederlanders, Fransen en Algerijnen. De politieactie begon vanmorgen vroeg toen 30 gewapende mannen een bewaker van 51 aanvielen en doodschoten aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. 2 agenten raakten gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar. Gerechtsjournalist Farouk Özkünes weet meer.
3: Dat zou te maken hebben met een drugtransport van 800 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grens is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport. En een deel van die lading is vermist. En het ziet er naar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
2: De actie in Overasselt is nog altijd bezig. Inwoners moeten binnenblijven omdat er mogelijk nog verdachten rondlopen. En de politie vreest voor nog meer drugsgeweld. De Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Het was haar man, koning Haakon, die zijn vrouw zelf met de auto naar het ziekenhuis bracht. Amper enkele uren na zijn eedaflegging in het Noorse parlement was dat. Mette Marit miste die plechtigheid. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelen aangevallen in Iran. Dat laten ze zelf weten. Het zou gaan om een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse soldaten. Staatsmedia melden meerdere ontploffingen in het zuiden van Iran. Ze zeggen niets over schade of slachtoffers. Het Iraanse regime waarschuwt de VS dat het hier spijt van zal krijgen. Eergisteren vielen de Amerikanen Iran voor het eerst in een maand tijd weer aan. De man van 60 uit Ninove, die donderdag in een coma belandde nadat hij werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, is overleden. Dat meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Dokters hadden eerder vandaag al gezegd dat hij hersendood was en nu is hij dus overleden. Op Waregem-koersen is een paard gewond geraakt. Hij zakte

0: tijdens een race even door de benen en liep een verstuiking op. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia moet het paard niet afgemaakt worden, maar kan het nooit meer deelnemen aan wedstrijden. Vorig jaar stierven twee paarden op Waregem-koersen. Daarom nam de organisatie maatregelen, zegt directeur Bram van de Wallen.
1: We hebben twee hindernissen veranderd. Eén daarvan is de eerste berm die verwijderd is. De open ditjes veranderd. We hebben ook de leeftijd van de paarden verhoogd van 4 naar 5 jaar. Omdat dat dan paarden zijn die meer kilometers in de benen hebben. En waardoor dat ook het risico vermindert.
0: Er racen ook minder paarden mee. 12 in de plaats van 14. Het wordt een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen. In de rest van het land eerst zon, later dan wolken, maar wel nog droog bij 21 graden. Donderdag en vrijdag soms wat lichte regen en 23 graden. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In Nederland zijn zeker twee Belgen opgepakt tijdens een grote politieactie in Overasselt. In totaal werden 34 verdachten daar gearresteerd. Naast de Belgen ook nog Nederlanders, Fransen en Algerijnen. De politieactie begon vanmorgen vroeg, toen 30 gewapende mannen een bewaker van 51 aanvielen en doodschoten aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. Twee agenten raakten daarbij gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar. Gerechtsjournalist Farouk Özkünes weet meer.
3: Dat zou te maken hebben met een drugtransport van 800 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grens is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport en een deel van die lading is vermist. En het ziet er naar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
2: Inwoners in Overasselt moeten binnenblijven omdat er mogelijk nog verdachten rondlopen. En de politie vreest ook nog voor meer drugsgeweld. De man van 60 uit Ninove, die donderdag in een coma belandde nadat hij werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, is overleden. Dat meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Dokters hadden eerder vandaag al gezegd dat hij hersendood was en nu is hij dus overleden. En de Noorse koningin Mette Marit is weer thuis. Haar man, koning Haakon, heeft haar zelf met de auto opgepikt in het ziekenhuis. Dat meldde Noorse media. Mette Marit belandde deze namiddag in het ziekenhuis door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Daardoor miste ze de eedaflegging van haar man in het Noorse parlement. Het wordt een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen

0: Willy. Wat kies je? Wachten op de zoveelste trein met vertraging? Of wachten op een ritje in de Big Thunder Mountain? Luister deze week elke ochtend naar Thomas en Sien en ga met vier naar Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
1: Willy.
0: Music.
1: That matters. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Het gevangenispersoneel gaat opnieuw staken. Vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond 11 september. Dat hebben de vakbonden aangekondigd na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Dat leverde wel enige vooruitgang op, zeggen de bonden, maar te weinig. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking. Eddy de Smet van het VSOA.
3: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat in onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
2: Er is voorlopig nog geen nieuw overleg gepland. Het aantal dossiers bij de parketten is de voorbije 5 jaar fors gestegen. In Brussel met 14%, in alle Vilvoorde met 18%. Dat heeft de Brusselse procureur-generaal Frederik van Leeuw gezegd bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar. Vooral het aantal dossiers rond heling en witwassen steeg fors met maar liefst 134%. En we kopen al maar meer warmtepompen in ons land. De sector noteerde er in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 25.000, of een stijging met 30% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n warmtepomp kan je je huis verkoelen bij hitte en verwarmen als het vriest. De verkoop van gasketels daalde dan weer met 15%, al blijven die wel nog altijd het populairst. Het waren er in de eerste 7 maanden meer dan 100.000. Het wordt een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later nog wolken, maar wel droog bij 21 graden.
1: Music.